0: van justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat, zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Is de muziek van Radio NL.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

getrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de clubje zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smerig zo een met een bed.

0: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
6: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Dit is de muziek van...

0: Oh, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sharon Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebied te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Is de muziek van

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Dit is de muziek van...

0: L.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: rek je rug. Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

0: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: zometeen de Radio NL Mega Run.
1: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven, maar roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Van der Veen Zon heeft alles onder één dak. Zonnepanelen, airco's, laadpalen en elektra. Slimme oplossingen voor een duurzame toekomst. Ga naar vanderveenzon.nl en ontdek hoe wij uw huis energiezuinig maken.
5: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
6: E-bike accu-stuk niet weggooien. Laat hem refurbishen bij Fietsservice Dongium. Snel, simpel en voordelig. Fietsservice Dongium.nl.
7: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Ja, goedemorgen. Iets over 6 op deze maandagochtend. Het weekend weer achter de rug. Werkdagje nummer 1 waar we aan kunnen beginnen vandaag. Met op dit moment in elk geval nog geen verkeersinformatie namens de ANWB. Kunnen wij ook beginnen?
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Naast van Dijk! Met vandaag uiteraard een bijzondere uitzending. Een bijzondere week als ik het zo mag zeggen. En muziek van Henk Wijngaard zometeen.
21: Dit is de muziek van Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ja, het is inderdaad een bijzondere dag, een bijzondere week waar wij aan beginnen. Het is dag nummer 1 van de Radio NL Mega Run. Op dit moment hoor je alleen nog maar de krekels chirpen. Met andere woorden, het is de stilte voor de storm op dit moment.
0: De Radio NL Mega Run. Een week lang draait alles om 500 gepimpte auto's met teams die van camping naar camping rijden.
3: Klaar voor deze mooie allereerste dag?
4: Niet normaal.
5: Zo zin in.
0: Het draait niet om snelheid, maar om avontuur. En wie heeft de dichtste barrel? Een autorally vol uitdagingen en doorzettingsvermogen. Je luistert naar de Radio NL Mega Run.

0: Robert van Emert en Donnie, Mo, het dat nou? Goedemorgen, maandag vandaag. Het is 6:10 op deze allereerste werkdag van de week. Het weekend weer achter ons. En het is ook de allereerste dag van de Radio NL Mega Run. En wat hebben ze er zin in? Gisteren was uiteraard ook een belangrijke dag. Gisteren was namelijk de dag van de keuring. En bij die dag van de keuring is het essentieel dat alle auto's er natuurlijk doorheen komen. In totaal 500 deelnemende auto's, waarvan er gisteren 200 waren afgekeurd. Maar daarna is het gelukkig goed gekomen. Het waren kleine dingetjes. Denk aan bijvoorbeeld het ontbreken van stopblokken, hè, die ze achter de wielen kunnen leggen. Heb je allemaal ook kunnen zien op onze sociale media met Dagjournaal -1, als we hem zo eventjes mogen noemen. Of Dagjournaal 0, dat gisteren online is gekomen. Daarin zie je inderdaad wat er allemaal bij de keuring is gebeurd. Maar alles is netjes geregeld. En inmiddels staan er 500 auto's op het campingterrein. Met daar zometeen ook veel meer ontwakende runners. Waar we deze morgen uiteraard even langs gaan. Eerst even een blik op het nieuws van vandaag.
1: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, het gaat natuurlijk over het sportweekend afgelopen weekend. Met onder andere Formule 1. Max Verstappen, dat een hele denderende race heeft gereden. Gisteren was de grote prijs van Monaco die verreden werd. Max heeft in totaal, nou ja, hoeveel meter deelgenomen aan de race? Volgens mij 0,3 zoiets. Bij het starten sloeg namelijk de auto direct uit. En kon hij hem eigenlijk alleen nog maar terug naar de pitstraat rijden. Dus dat was een kort

0: Ja, dus dat was een korte middag gisteren voor onze Nederlander, voor onze Max. Nou is het vooruitkijken met aankomend weekend de grote prijs van Catalunya. Dan wordt er in Spanje geraced. Kleinigheidje met de radio nou mega run. Ja, ik mag het eigenlijk nog niet zeggen. Maar later deze week zitten wij ongeveer 2 kilometer van dat circuit af. Dus daar gaan we sowieso eventjes buurten. Andere zaken dan. Ook sportnieuws. Vanavond namelijk Oranje dat op de grasmat mag betreden. Met als allerlaatste wedstrijd voor de wereldkampioenschappen. Er wordt geoefend vanavond, als je het zo een beetje mag zeggen. En zo gaan we dat ook zeker zeggen als de uitslag niet helemaal hoopgevend is. Dan zeggen we, het was gewoon een oefenpotje, dus we hoeven nog niet angstig te zijn. Goed, andere zaken dan voor deze maandag. Het weer van vandaag. Vanochtend schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. Verder is er meer bewolking. Vanmiddag sowieso. Eerst is het op de meeste plaatsen nog wel droog. Later in de middag kunnen er in het westen wat buien voorkomen. Temperatuur van vandaag zo'n 21 graden.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: Leslie Williams en De Nacht is Mijn Leven. Hele goede morgen. Het is bijna 6:30 op deze maandagmorgen. En ook voor de start van deze week gaan we uiteindelijk naar de spreuk van Ad. Hij is weer van de partij. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ad. Goedemorgen, clubje. Het is weer maandag. En de spreuk van vandaag die luidt: echte vriendschap overstijgt afstand en tijd. Het maakt niet uit hoe lang je elkaar niet hebt gezien. Maar de band, die blijft.
0: Ja, mooi. Dus
1: iedereen nog een prettige maandag en wel trusten.
0: Dankjewel Ad, wel trusten en tot morgen. Dan spreken we elkaar uiteraard weer. Meer audio-appies, we duiken eventjes in de app van Radio NL, waar die van jou uiteraard ook welkom is. Hè? Wat heb je te bespreken? Lekker weekend gehad? Staat er wat bijzonders op de agenda? Je mag hem insturen.

0: gaan we bijvoorbeeld naar reizen toe. Daar is Ronald, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen luisteraars. Deze maandagochtend weer, we gaan lekker aan de stad weer. Een weekje werken weer, weinig zin aan, maar vooruit. Een beetje koffie erbij. Dan gaat het wel weer. Las en iedereen, succes op de megarun. Doe ik even mijn neef de groeten daar, die doet ook mee met zijn Volvo. Maar ja, bijna zwart allemaal Volvo's daar, hè, met de megarun. Maar in ieder geval, de Gent zit in Volvo en de rest van de megarun is daar succes. En maar hij is er een mooie week van, hè. Luisteraars, goedendag, jojo.
0: Ja, ik heb de cijfers niet inderdaad bij me, hoeveel Volvo's er wel niet meedoen. Maar dat is wel een van de beste merken die hier gepresenteerd worden. Ik heb gisteren wel een hele bijzondere Volvo gezien. Dat was een Volvo van, pak een beetje 7 meter lang ongeveer. Dat was een limousine. Ja, daar heb je dan nog wel een uitdaging mee natuurlijk. Andere berichten dan die binnenkomen via onze app. Berichtje van Martin. Goedemorgen allemaal. Diana die meldt zich. Allemaal een mooie dag. Peter die is erbij. Goedemorgen. Succes met de run vandaag. En nog een audio-appie. Kylie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Lachje. Ja, we zijn er weer bij deze maandagmorgen. Mooi met een breedte vraagje onderweg naar Lochem. 2 sluisdeurtjes. 320 breed, 7 meter, 8 meter lang, weet ik veel hoe lang krijg. Maar dat maakt allemaal niks. We maken ons eigen extra breed, zeg maar. Dat doen we normaal nooit natuurlijk. Maar dat komt ook wel weer allemaal goed, zullen we maar zeggen. Gisteravond een niet te zatte avond gehad, hopelijk op de camping. Want vandaag allemaal fris en fruitig aan de start, hè, van de megarun. Dus veel plezier, niet te zat en houd ze onder controle daar. Hey, houdoe!
0: Ik ga mijn best doen, dankjewel Kylie.
3: Radio NL Megarun.
0: En alhoewel, ik zie hier al wel een paar die zelfs de haren alweer aan het kammen zijn. Het is geen modeshow, hè?
4: Nee, toch niet vandaag?
0: Nee, ik snap dat je de auto inderdaad mooi moet presenteren. Goedemorgen, ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's op een rij ongeveer. Jullie zijn team?
5: Ja, wij zitten team Caroline. Dit is Sparkle Squad.
0: Sparkle Squad, roze auto's. Heb jij die kleur zelf uitgekozen?
5: Nee, die andere was het al en hun hebben dit jaar voor dit thema gekozen. Ziet er mooi uit of niet?
0: Goed zeg, ja, dat is een prachtige auto. Hebben we er een beetje zin in deze week?
5: Uiteraard, we zijn hier gekomen, dus nu gaan we de week volmaken ook.
0: Ja, we gaan nog zuidelijker. Het is Radio NL Mega Run España, zoals we hem mogen noemen. Ik ga heel eventjes bij je teamgenoten. Ik zie hier namelijk de tassen uit de tent gehaald worden. Ook goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ik neem aan dat dit tentje nog de hele week meegaat, toch?
6: Dat gaat hij redden, hoor.
0: Ja, weet je het zeker?
6: Zijn tweede run komt er goed.
0: Oh, jullie zijn ervaringsdeskundigen.
6: Zeker.
0: Wat hebben jullie nou mee wat dit team bijzonder maakt? Zit er nog wat in?
6: Ja, ik en mijn compagnon.
0: Oh, dat maakt hem bijzonder. De compagnon maakt hem bijzonder, ik snap het.
6: Ja, precies.
0: Hey, heel veel succes vandaag.
6: Ja, dankjewel.
0: Gaan wij uiteraard ook lekker verder met deze maandagmorgen. Zo. Ze hebben er zin in. Ik zie steeds meer kopjes uit de tenten en uit de caravanbusjes komen. Ik ga zo meteen nog een ronde doen.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha! Je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum, aan de Tichelersdiek.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Janssen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Janssen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Janssen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: 20 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door devriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. Elders is er wat meer bewolking. Het blijft overal wel droog deze morgen. Vanmiddag dan ook veel bewolking, maar af en toe eventjes het zonnetje wat zich laat zien. Eerst nog even droog, later in de middag kunnen in het westen enkele buien voorkomen. Temperatuur van vandaag ligt zo rond de 21 graden. Ook morgen wat wisselvallig en wat koeler dan vandaag, dan ongeveer een graad of 17. En dan nu het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is DNP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In een aantal plaatsen is het verboden om op straat vrouwen seksueel te intimideren, zoals de sissen, maar het levert amper boetes op. In 2 jaar zijn er maar 6 uitgeschreven, heeft het AD uitgezocht. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Er is zeker 1 dode. Onder meer een fastfoodrestaurant en een school zijn ingestort. Experts waarschuwen voor een tsunami. Israël heeft Iran aangevallen. Het zou alleen gaan om militaire doelen. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er explosies gehoord in Teheran. Vlak daarvoor had Iran raketten afgeschoten op Israëlische doelen.
3: Oké, dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie. Helene bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lars. Ja, het is nog niet zo heel erg druk. 80 kilometer file staat er. De meeste files zijn ook nog kort. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A50 van de Os naar Eindhoven. Daar sta je wel bijna een half uur in de file tussen Eerde en Zonnebreugel. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Er gebeurde ook een ongeluk in Noord-Holland op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de 514. Daar sta je zelfs 3 kwartier in de file. En vanochtend vroeg ging het mis op de N301 Barneveld-Almere bij de afrit Zwartebroek. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en daardoor is die weg voorlopig in beide richtingen dicht. Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitsers.
3: Oké, dan dankjewel Helene. Live vanaf de Radio NL Mega Run Camping, dagje nummer 1. Allereerste runners zijn inmiddels wakker. Gaan zo meteen nog even...

zometeen trouwens ook nog wat bijzonders. Afgelopen week kreeg ik een berichtje van iemand die met ons meerijdt. Tim heet die. Tim die heeft een speciale toeter onder de auto met Nederlandstalige liedjes. Hij zegt, goh, hey,

0: John West en Lange Frans, alles wat ik wil. Ja, zeiden ze net al eventjes over onze luisteraar en runner Tim. Tim die heeft een speciale toeter. Maar ja, toen werd ik onderbroken door de zangvereniging die begon te zingen. Tim, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lars.
0: We hebben jou een beetje omgedoopt als Timmy Toeter eigenlijk. Jij stuurde afgelopen week een appie. Je zei van, goh, ik heb toch een speciale toeter onder de motorkap.
1: Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Ik heb een speciale toeter onder de motorkap. Dus ik kan eigenlijk de toonhoogtes inprogrammeren. Dus dat zeg je heel mooi.
0: Ja, en nou heb jij daar dus ook Nederlandstalige liedjes in gezet. Zeg maar liedjes die wij ook gewoon draaien op de radio. Maar je weet dat het nog maar 7:15 is. Hè? Iedereen heeft het gisteren gezellig gemaakt. Die willen nog eventjes langer slapen misschien.
1: Ja, maar goed, dat is de meegerun, hè. Dat is de meegerun. Daar moet je niet aan meedoen.
0: Ja, dat is waar. 's avonds een vent, 's ochtends een vent natuurlijk. Goed. Jij hebt 5 liedjes ingestuurd. Zometeen de allereerste. Het is aan de luisteraars om daar een herkenningspunt in te vinden. En de titel van de plaat in te sturen. Tim, als jij denkt dat je er klaar voor bent, je kan nu nog nee zeggen, hè?
1: We gaan het gewoon doen.
0: We gaan het gewoon doen. Oké, Tim, stap in die auto. Tim die gaat richting de auto en hij zal zometeen gaan toeteren. Aan jou de vraag inderdaad, welk liedje is dat ook weer? Ja, klaar voor Tim. Oké, doe maar. Yo. Wel een beetje een zielig toetertje. Nou. Ja, weet. Oh. Ah, het is wel goed zo. Nou ja, goed. Onze Timmy Toeter. Welke liedje speelt Timmy Toeter met zijn toeter vandaag? Hier zijn niet heel veel mensen van wakker geworden hoor. We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Draaien wij in de tussentijd Lucas en Gea en steeds weer Helje.

0: dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
0: Met Lars van Dijk.

0: André Hazes junior en deel van mij. Zo net hebben we Timmy Toeter eventjes kunnen horen. Die op zijn manier de camping heeft wakker getoeterd. Ik zie wel wat extra kopjes voorbij komen. Dus misschien dat het wel heeft gewerkt. Timmy, laat hem nog even één keertje horen. Alsjeblieft. Ja, nou ja, dat is ook wel genoeg. Aan de telefoon Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Vollenhoven, is zo'n megarun als dit niet precies wat voor jou, Erwin? Met 500 andere barrels crossen door landen die je nog niet kent?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar hoezo heb je niet ingeschreven dan? Want dat kon natuurlijk gewoon, hè?
1: Ja, dat klopt. Alleen, ik heb daar helemaal geen tijd voor. Mijn huis is druk, mijn werk.
0: Nee, maar daar kan je tijd voor maken natuurlijk, Erwin, hè? Dat snap je.
1: Ja. ik heb het overgelaten naar de oom van mijn vrouw.
0: Oh ja, die doet wel mee. Wat grappig.
1: Die rijdt mee met een vrachtauto van Pietenholy.
0: Oh, maar die rijdt met een vrachtauto. Ja, nee, maar goed, die kan natuurlijk elke avond in zo'n lekker bedje slapen. Hè. Dat heeft niks te maken met wat echte runners doen hier zo.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Hey Erwin, eventjes ter zake komen. Onze Timmy Toeter hebben we zojuist gehoord. Welk liedje is dat ook alweer? Jij weet de titel van de plaat, toch?
1: Ja, ik ga ervan uit dat het van John de Bever is. Je krijgt de lach niet van mijn gezicht.
0: Ja, laten we even luisteren dan.
2: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen.
0: Natuurlijk, Erwin. Die heeft hem inderdaad goed. We gaan hem voor je draaien. En die oom van jouw vrouw, waar kunnen we maar kennen? Hoe heet hij ook alweer?
1: Marco Brouwer.
0: Marco. Oh, ja, nee. Daar kan ik nog wel een uur over praten. Maar laten we dat eventjes tussen jou en mij houden. Erwin, dankjewel en een mooie dag, hè?
1: Jo, dank je.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt, met Bomfix.
5: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
4: Ja joh, en dat noemen ze Alupers, maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
6: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
7: Radio NL.
8: Radio NL, hier moet je zijn voor...
9: Altijd aan.
8: Radio NL.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Dit is Radio NL.
9: Radio NL.
8: En hier moet je zijn voor...
11: Kijk je in je mooie blauwe ogen.
8: Altijd aan. Radio NL.
12: Hoppakee. Al mijn klusafval. In één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
13: Jan, je vergeet de helft.
12: Geen probleem. Dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
14: Sneek Recycling. Zonder stress. Een container op jouw adres.
10: Kozijnen vandaag besteld. Met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Radio NL.
15: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past.
16: Bakker
15: Campers, leven op tier van vakantieplezier.
17: Kijk op bakker-campers.nl. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 7 live vanaf de start van de Radio NL Mega Run. Waar met ongeveer een uurtje zoiets de allereerste runners ook daadwerkelijk kunnen gaan beginnen aan dag nummer 1. Op dit moment is het nog rust, reinheid en komt er misschien al een klein beetje regelmaat. Eerst andere zaken. Verkeersinformatie van de ANWB. Helene, goedemorgen.
12: Goedemorgen Lars. Ja, het begint wat drukker te worden, maar er staat 100 kilometer, dus het is nog te overzien. Wel een wat langere file op de A12 voor Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. De vertraging is daar 20 minuten. Er gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Verder was er vanochtend vroeg ook een ongeluk op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij Markebinnen staat daardoor een file van 3 kilometer en is de vertraging 20 minuten. En door een ongeluk vanochtend vroeg is de N301 tussen Barneveld en Almere in beide richtingen dicht bij de afrit Zwartebroek. Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitsers.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Naast van Dijk!
11: Met zometeen uiteraard gewoon het keuzemoment van vandaag. En muziek van Stef Ekkel is onderweg. Wat heb ik nu toch weer gedaan?
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wat heb ik nu nog weer gedaan? Stef Ekkel zojuist bij Radio NL. Zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En we gaan even gauw horen bij een paar runners zometeen. Maar eerst even het nieuws van deze maandag. Het is vandaag de 8e van juni. En er is veel te doen om vanavond. Vanwege de voetbalwedstrijd die op ons te wachten staat. Het Nederlands elftal oefent in New York vanavond tegen Oezbekistan. De wedstrijd begint om 8:45 vanavond. Is uiteraard gewoon te zien bij de NOS. Het is de laatste wedstrijd van Oranje voordat het WK in Amerika, Canada en Mexico zal gaan beginnen. Andere zaken dan. De coronacommissie begint een nieuwe week van verhoren. Vandaag verschijnt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voor de enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ook topambtenaar Mark Roskam-Abbing wordt verhoord deze dag. En in Den Haag wordt het eindrapport van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme gepresenteerd deze dag. In het rapport wordt beschreven welke stappen er nodig zijn om discriminatie en racisme in Nederland tegen te gaan. Dat voor het nieuws van deze maandag. Gaan wij even horen bij een paar runners.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: En dat zijn uiteraard weer een paar auto's op een rij en drie van die camouflagetenten. Nu wel geteld 10 seconden uit de tent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maarten, als ik dat zo van je shirt mag aflezen.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen. Hebben we er een beetje zin in voor deze week?
2: Ja. Ik heb er best wel veel zin in.
0: En hoe hebben jullie je voorbereid? Want het is natuurlijk niet zomaar eventjes wat naar Spanje toe met heel wat gek om je heen.
2: Nee, dat klopt. Ze wilden bij me een paar keer naar heen gaan.
0: Ja, nou ruik ik... Ja, dat kan ook aan mij liggen hoor. Ik ruik pannenkoek. Komt dat ergens vandaan hier of...
2: Dat komt niet bij ons vandaan.
0: Dat komt niet bij jullie vandaan. Jullie horen allemaal bij elkaar denk ik, want dan moet ik heel eventjes horen. Dit is paps of...
3: Nee, niet de vader van hem.
0: Niet de vader van hem. Oh, die hebben hetzelfde t-shirt aan. Ik snap hem inderdaad. Maar jullie rijden wel met elkaar mee, denk ik dan, hè? Ja,
3: het is wel allemaal een beetje familie van elkaar. Mijn zoon, zeg maar, die gaat met zijn zus.
0: Oh ja, op die manier familie. Ik dacht, er rijden familieleden mee. Maar zo, ik snap hem inderdaad.
3: Dat is zijn vader, zeg maar. En...
0: Ja, goed. Er wordt complete stamboom even beschreven. Dat doen we zo meteen, hoor.
3: Ja.
0: Maar zijn jullie het een beetje klaar voor vandaag ook? Los van de hele week. Want het is natuurlijk dag nummer 1. En misschien hebben sommigen het nog een beetje gezellig gemaakt gisteren.
3: Nou, we hebben het.

0: Wel gezellig gemaakt dat ik...
1: Hoe laat was het?
0: Niet meer, hoe laat lang we in bed? 10:30, 11 uur.
1: Oh, dat is nog een goede tijd, toch?
0: Ja, dat wel. Maar we waren al vanaf 1:30 gistermin. Nee, later.
1: Ja. Klok kijken, dat moet je op een gegeven moment stoppen. Mannen, mag ik zeggen, heel veel succes vandaag?
0: Ja, dat mag. Dat zal wel lukken.
1: Heel veel succes.
2: Ja, jij ook.
1: Goed, gaan wij naar het keuzemoment van deze maandagmorgen. Je mag gaan stemmen met de letter A of de letter B. Op keuze A deze morgen, muziek van Hanny, Ik fluit naar alle mannen.

live vanaf de startplek voor de Radio NL Mega Run 2026. Op dit moment in het plaatsje Linac. Dat is zo'n 300 kilometer ten zuiden van Parijs. Waar nu heel wat runners zich verzamelen voor het ontbijt van vandaag.

Tino Martin en Jong en Dom zojuist bij Radio NL. Daarvoor nog een liedje van BZN en de Benjamin. We zitten in het keuzemoment van vandaag. We hebben zojuist twee liedjes laten horen voor deze honeymoon. Het zijn twee liedjes van Honey die we tegenover elkaar zetten. Keuze A, keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. Tekst of audio appie is daarin welkom. Spreek je wat in, hou het een beetje aan de korte kant. Hè. Dan kunnen we hier ook op deze maandag gauw door die appies heen. Dus even kijken naar wat het mag gaan worden vandaag. Keuze A mag je insturen voor Ik fluit naar alle mannen.

0: haatje of een beetje, is dus welkom via de app van Radio NL. Lisbeth uit IJsseldijkerk, goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag. Een appie van het Bodegraven, goedemorgen.
1: Keuze B.
2: Laske, ja, doet er mij maar eentje van Hanni, jongen. En dan het beetje. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dan is het een A'tje voor Brian vanuit Winterswijk. Een A voor Pieter vanuit Assen. Een appie ook van Yvonne. Goedemorgen. Voor mij keuze B alsjeblieft. Het is een A'tje voor Johan vanuit Borselen. Atje uit Huibergen. Goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag. A'tje voor Arjan vanuit Renen. B van Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Diana, goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag. Een audio-appie van onze voorafdeling.
2: Keuze B, Lassie. Keuze B.
0: Ja, staat genoteerd. Dankjewel. Dan is het een A'tje voor Marky Boy vanuit IJsselmuiden. A voor Johan het Uithuizer Mede. Een berichtje vanuit Beneden Leeuwen. Marco.
3: Goedemorgen, Laske. Doe maar een keuze B. Ja, ja. Liep met mij de wereld rond.
0: Staat genoteerd, dankjewel. Ik fluit naar alle mannen, zegt Sieneke dan nog vanuit Dalfsen. En het laatste audio-appie komt vanuit IJsselmuiden. Tijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Doe maar een beetje een echte klassieker. Mooi voor op de maandag.
0: Volgens mij niet geworden. Als we alles zo bij elkaar optellen, is het volgens mij keuze A geworden, deze Honey Quiz. Voor Ik fluit naar alle mannen.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Hoe relaxed is het als je nieuwe meubels 's avonds worden thuisbezorgd? En vergeet niet, je had sowieso al een megadeal. Bij Runner Meubel. Meer service, mooie collecties, lage prijzen. Zonder gretige verkopers. Je praat gewoon gezellig met Douwe, de eigenaar. Check runnermeubel.nl. Runner Meubel. Aan de Zwettestraat in Leeuwarden. Werkt in wonen.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Het zonnetje schijnt. Dus van je hupvouder, je hupvoudera. Op naar bootverhuur Bonkenvaart. Voor een onvergetelijk vaarttochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
15: dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcrème?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend vooral in het oosten geregeld zonnig. Verder is er wat meer bewolking aanwezig. Vanmiddag ook vrij bewolkt af en toe. Aan het einde van de middag nog kans op een buitje. Temperatuur van vandaag ongeveer 21 graden. Morgen wat frisser dan vandaag. Graadje of 17 met ook kans op een bui. En dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het is niet zo moeilijk om gegevens in te zien van mensen die geldproblemen hebben en daarom een bewindvoerder hebben. Volgens RTL gaan de bewindvoerders niet goed met gegevens om en kunnen hackers makkelijk toeslaan. Het schiet niet op met het aanpakken van straatintimidatie tegen vrouwen, zoals sissen. In een paar plaatsen mogen boa's daarvoor boetes uitschrijven, maar dat hebben ze de afgelopen jaren amper gedaan, meldt het AD. Israël en Iran hebben elkaar opnieuw beschoten. Iran stuurde raketten richting Israëlische doelen en Israël nam wraak. President Trump had premier Netanyahu juist gevraagd om dat niet te doen.
2: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Helene van de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Ja, het is wel drukker geworden. 170 kilometer file staat er inmiddels. Vooral in het midden en zuiden van het land wat langere files. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar sta je ruim 20 minuten vast. De meeste vertraging nu op de A12 voor Arnhem-Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Namelijk een uur. Ze zijn daar twee auto's aan het bergen na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Er gebeurde ook een ongeluk in het zuiden op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Engelen. Daar sta je ook een half uur door in de file. En door het ongeluk op de A12 is het vastgelopen op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar ook een kwartier extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A28 Groningen-Zwolle bij hectometerpaaltje 193,3.
1: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de

0: Deze week de Hollandse nieuwe Jeffrey Leunenberg en Italiani. Omschakelen. Is wat we zometeen gaan spelen. Het is het spel van de Radio NL Mega Run. Waar heel wat auto's ook nog wel kunnen schakelen. Want ik heb gisteren namelijk, ja, dat is even een klein beetje inside information misschien. Gisteren nog een team gesproken. Die lag onder de auto vanwege een kapotte versnellingsbak. En dan ben je nog niet eens begonnen. Laten we hopen dat we hier zometeen in elk geval wel meer versnellingen gaan bereiken. Dan dat team vandaag kan gaan doen. Tenzij ze het opgelost hebben natuurlijk. Het is zometeen best wel simpel. We hebben 6 versnellingen. En bij elk goed antwoord dat je in de opschakelquiz goed hebt, gaan we een versnelling hoger. We beginnen bij 1, eindigen bij 6. Heb je de 6e versnelling gehaald en ga je daarna ook door naar de finish, dan win je het befaamde Radio NL Mega Run pakket. Dus als je wil meespelen, mag je opschakelen sturen in de app van Radio NL. Een makkelijke quiz, als ik het zelf mag zeggen, met 6 vragen. Dit is een inkoppertje, zeker voor zo'n maandag. Ik mag even een klein tipje geven. Het gaat onder andere over croissants en baguettes.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
0: Ja, opschakelen mag je doorsturen via de app van Radio NL voor het spel van zometeen. Draaien we in de tussentijd de Walkman.

0: Kijk eens, hoe horen ze stoeteren. Ze hebben er zin in voor de start van de Radio NL Mega Run. Ik schrok er bijna van. Hier team Picobello on tour. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben er zin in. Sta lekker vroeg vanaf 8 uur. Dan gaat de allereerste auto hier onder de boog door. Jullie zijn, autootje nummer 13 ongeveer, hè?
1: Ja, heel mooi, hè? Lekker vroeg wakker. Niet te laat gemaakt gisteravond. Dus,
0: ja, lekker. Jullie zijn met in totaal 1, 2, 3, 4, 5 auto's.
1: Ja, auto's, ja.
0: Allemaal dezelfde oranje kleur. Picobello Racing on tour. Dat gaat goed komen deze week, toch?
1: Zeker. We hebben er zin in. Dus.
0: Want ik mag toch wel zeggen dat jullie ervaren runners zijn?
1: Ja hoor, zeker. Vanaf het eerste jaar. Dus gaan elk jaar gezellig mee.
0: Ja, super. Heel veel plezier vandaag.
1: Yes, dankjewel.
0: Wij gaan voor opschakelen zometeen. Wil je meespelen? Dan stuur je een appie met daarin het woord opschakelen.

0: Alles wat ik nodig heb vandaag, Senna.
1: Opschakelen.
0: Is wat we gaan spelen. Het is de Radio NL Mega Run Quiz. Opschakelen spelen we deze morgen met Gerke. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hey, zo'n run als dit, hè, Gerke. Is dat nou ook net wat voor jou? We spraken eerder vanmorgen natuurlijk al iemand die zei van ja, dat lijkt me wel leuk. Maar zou jij, hè, als je de tijd had, meedoen daarmee?
2: Ja, je gaat er wel tijd, hè. Ik heb geen bij.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, de tijd is voor velen een moeilijke kwestie. Maar we hebben wel even wat anders voor jou, Gerke. Waar je in elk geval wel zo het befaamde Radio NL Mega Run pakket mee kan gaan winnen. We spelen zometeen opschakelen met meerdere vragen. Elke juist beantwoorde vraag is een versnelling hoger. En weet je zelfs in de hoogste versnelling nog verder het gaspedaal in te trappen. Dan win je dat befaamde Radio NL Mega Run pakket. Denk je dat je er klaar voor bent, Gerke?
2: Ja hoor.
0: Ja. Ja, dan kunnen wij de auto starten.
1: We gaan naar de eerste versnelling.
0: Vraag nummer 1. Moet je in Franse openbare zwembaden nou juist zo'n losse of zo'n strakke zwembroek aan?
2: Volgens mij een strakke.
0: Een strakke, dat is goed.
1: We gaan naar de tweede versnelling.
0: Vraag nummer 2. Hoe noemen wij in Nederland de Franse auto de Chevaux? Ja.
2: Heb je een?
0: Er wordt nagedacht. Zeg hier, Gerke?
2: Een Peugeot?
0: Een Peugeot? Nee, dat is niet goed. Dat is fout. De Deux-Chevaux. Het eentje. Het lelijke eentje. De Citroën. Ja.
2: Natuurlijk.
0: Ja. Nou, en tot zover, Gerke.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
4: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
5: Jansen en de Wit.nl.
4: Dat werkt wel.
6: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hudde Kariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hudde Kariep.
4: Dat werkt wel.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Oeh, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
11: 1 ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk, zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Er zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Onze vloer kan echt niet meer.
18: Wat moet er dan in?
17: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
18: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
17: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl. In Hurdegarib.
19: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot 600 euro voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Zo, goedemorgen. Verkeersinformatie van de ANWB. Helene de Geest, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, de meeste dagelijkse files zijn vanochtend niet langer dan normaal en ze worden zelfs alweer een beetje korter. De meeste vertraging nog in het midden van het land, onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar sta je nog 20 minuten in de file. Stond een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Lelystad-Airport een opvallend lange file. Daar sta je een half uur in de file. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar veroorzaakt een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. 25 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ridderkerk. Bij Terbrechtseplein is de rechterrijstrook door dat ongeluk dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A12 Utrecht-Den Haag bij 33,1. En ook eentje op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 11,9.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Maas van Dijk!
12: Ja, aan de start van de Radio NL Mega Run. Het is 8 uur geweest. Met andere woorden, de eerste runners zijn inmiddels vertrokken.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: plaatje voor de sfeer. René Karst.
1: Radio NL. Mega Run.
0: Het is de start van de Radio NL Mega Run. Elke morgen vanaf 8 uur dan mogen de fanatieke runners beginnen aan de route van de dag. Op dit moment zijn we nog in Linac. Dat is een plaatsje zo'n 300 kilometer ten zuiden van Parijs. En aan de start staat hier team nummer 355. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een gifgroene Volvo. Iedereen zegt, ja, als je met een Volvo meerijdt dan is het saai. Maar hoe zit dat met die van jullie?
2: Nou, er is een maand geleden een andere motor ingekomen. Want hij is de vorige rit stuk gelopen.
0: Oh ja.
2: Saai is het niet. Nee, nee.
0: Deze niet, nee.
2: Nee, nee. We hebben gisteren nog een derkapomp gerepareerd. Want we verwachten toch wel wat warmer weer. Dus we gaan zien of hij het volhoudt.
0: Nou ja, dat inderdaad. Nou hoop ik dat jullie aan het einde...

0: Even zien kan.
1: Helemaal goed, gaan we doen.
0: Je hoeft niet te tanken, zie ik nog 870 kilometer tot lege tanken.
1: Zuinig.
0: Dat is dan weer wel zo, maar dan moet je ook niet te sportief gaan rijden natuurlijk, hè?
1: We doen ons best.
0: Ja, succes, man.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Gaan we naar auto nummer 2, die daar ook achter staat. Dat is ook een oranje auto, niet van Picobello Racing, maar van de Baartaapkes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hebben we er een beetje zin in vandaag?
2: Zeker.
0: Het is dagje nummer 1 natuurlijk. En dag nummer 1 komt meestal de dag met de meeste complicaties. Want dan moeten die auto's in één keer echt tot hun maximale getest worden. Houdt die van jullie het vol?
2: Zeker. Wij zijn hier naartoe gereden en we hebben alles al binnen doorgedaan. Dus wij zijn al op volle pol aan de gang.
0: Niet alleen de auto, maar jullie zelf zijn ook opgewarmd.
2: Nee, dat moet nog komen.
0: Oh, dat moet nog komen. Was het verder gezellig gisteren?
2: Ja, zeker. Leuk feestje.
0: Leuk feestje. Vanmorgen vroeg en dan vanavond gewoon weer, denk ik.
2: Vanavond gaan we er weer tegenaan.
0: Dat is wel de bedoeling. Heel veel succes vandaag, mannen.
2: Hey, dank je.

Ja, en als je al die baggels, al die runners voorbij wil zien komen, dan mag je een kijkje nemen op radionl.tv. Dan kijk je live mee met de start van dag nummer 1 van de Radio NL Mega Run. We gaan naar een bijzondere eindlocatie vandaag. Mag niet te veel verklappen, maar het heeft met een haven te maken.

Kijk eens, Jannes en gas erop zojuist bij Radio NL op deze maandag. Dagie nummer 1 van de Radio NL Mega Run, dat zal je inmiddels niet ontgaan zijn. En ook de wijde omgeving is dat inmiddels niet ontgaan. Sterker nog, er zijn een paar echte campinggasten. Ik zal even gauw uitleggen hoe dit in elkaar zit. Elke dag dan zitten wij namelijk op een andere camping. En normaal gesproken hebben we ervoor gezorgd dat dan ook alle andere campinggasten zeg maar, van de camping af zijn. Want ja, dan ben je ze niet tot last. Alleen, nou was er toevallig iemand die woont in Frankrijk. Die heeft 3 geleden een keer met ons meegereden. In de tussentijd is ze dus verhuisd. En die is speciaal hiervoor weer terug naar deze camping gekomen. Omdat ze wist dat de start hier vandaan was. Ja, dat vond ik wel mooi. Dus ook die Franse koppies, die zijn hier inmiddels wakker. Net als de rest van de omgeving. Maar er is meer te doen deze maandag, de 8e van juni. Voetbal bijvoorbeeld vanavond. Oranje die de grasmat mag gaan betreden. Het is terugblikken op een sportweekend. Een tegenvallend weekend voor Max Verstappen. Die nog niet eens een meter echt heeft kunnen racen. En er is ander nieuws. Het gaat namelijk over het grote cocaïneschip. Sterker nog, we moeten zeggen het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit. Daar is een uitslag in gekomen in het onderzoek. En dat is bevestigd. Het grote schip komt van Jos Leidekkers. Met andere woorden van Bolle Jos. Dat is in het nieuws van vandaag. Andere zaken dan het weer van deze maandag. Het is nog even droog. Einde van de middag in het westen van het land. Kans op een bui. Het wordt zo'n 21 graden vandaag. Goed, dus inderdaad aan de start van de Radio NL Mega Run. Inmiddels zijn er als ik een schattingje mag maken, een autootje op 100 weg. In totaal rijden er 500 auto's mee. Dus we hebben nog wel even te gaan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
4: Bouwcenter Concordia.
6: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
4: Bouwcenter Concordia.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
0: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
21: Dat zeg ik.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 20 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Op veel plekken vandaag eigenlijk best wel een prima dag. Het is eerst in elk geval droog, dat is het voornaamste. En de zon laat zich zo nu en dan eventjes zien. Vanmiddag aan het einde van de middag in het westen van het land de grootste kans op een bui. Temperatuur vandaag ongeveer 21 graden. Morgen wat frisser dan vandaag met een graadje of 17 en ook meer kans op wat regen. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Hackers kunnen makkelijk bij gegevens van mensen met geldproblemen en hulp krijgen van bewindvoerders. Die hebben namelijk hun websites niet goed beveiligd, waardoor gegevens van hun klanten in te zien zijn, meldt RTL. ING gaat op grote schaal AI inzetten om sneller hypotheekaanvragen te beoordelen. Gunstig voor de klant, zegt ING, dat ook zijn marktaandeel wil vergroten, meldt het FD. Een medewerker houdt nog wel het laatste woord. Iran en Israël beschieten elkaar. Iran zou zijn begonnen en na een tegenaanval door Israël schiet Iran nu weer raketten af. President Trump riep Israël op niet te reageren.
3: Oké, dankjewel. Live vanaf de start van de Radio NL Mega Run, waar er nu een dikke file staat, omdat iedereen graag wil beginnen, maar ze allemaal wel tegelijkertijd door hetzelfde poortje willen. Het zal hier nog eventjes wachten zijn. Hoe is het op de weg, Helene?
5: Ja, ook op sommige plaatsen nog wachten, maar wel op steeds minder plaatsen gelukkig, want de meeste files worden korter. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden nog wel een half uur vertraging tussen Lelystad en Lelystad Airport. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verder stond er een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel in de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat levert ook nog een flinke file op. Van knooppunt Klaverpolder tot Dordrecht is de vertraging ook bijna 20 minuten. Er zijn ook nog twee wegen dicht door ongelukken. Allereerst de N301 Barneveld-Almere. Die is in beide richtingen dicht bij Zwartebroek. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 9 uur duren. En er gebeurde ook een ongeluk op de N371 Meppel-Assen bij Diever. Daar is de weg ook in beide richtingen dicht. En dat gaat waarschijnlijk nog tot 12 uur duren. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 bij 46,8. Eentje op de A32 bij 56,1. En ook op de A44 staan ze tussen Den Haag en Amsterdam bij 19,5.
3: Hey, dank je.

0: Team nummer 37, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hebben we er een beetje zin in?
1: Ja hoor.
2: Is er een reden voor dat jij niet rijdt deze morgen?
1: Nee.
2: Oh, je ziet er een beetje moe uit.
1: Ah, nee hoor.
2: Komt wel goed vandaag?
1: Ja hoor.
2: Tot vanavond, veel plezier.
1: Yo.

0: Monique Smit, Jari Hellegers en Ben je verliefd?
1: Radio NL. Mega Run.
0: Ja, en je kan het je bijna niet voorstellen, maar we gaan even naar een stuk op de start waar het rustig is. Het komt omdat ze bijna allemaal een volle mond hebben. We staan bij het ontbijt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie weten dat je eigenlijk al mag rijden, hè?
2: Ja.
0: Ja, goed antwoord. Nee, het was een goed antwoord. Nee, maar we hebben er wel zin in vandaag, want ik heb het gevoel dat er heel veel weg is.
3: Die jongen met die rode ogen ging hem.
0: Nou ja, oké, is goed. Iedereen wijst ook naar hem trouwens. Goedemorgen!
4: Morgen.
0: Ben jij degene die ervoor zorgt dat jullie wat later starten vandaag dan?
4: Ja. Nou, ik ga in ieder geval niet rijden, dat weet ik wel.
0: Ja. Hoe laat is het geworden?
5: 4:05.
0: Oeh. Ja, nou, laat maar. Nee, maar ik snap het inderdaad wel. Ik zal even een klein beetje tekst en uitleg geven. Elke avond is er hier een grandioos feest. En jullie hebben daar deel van uitgemaakt. Laat ik het zo zeggen.
4: Goed geborreld.
0: Goed geborreld, ja, zegt hij met volle mond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen. Dat kan niet in één auto, hè?
6: Nee. Gelukkig niet.
0: Dat wordt stinken. 2, 3 auto's, dat heb je mee.
7: Dat wordt stinken.
6: 3 auto's, toch? 3, ja.
0: Ah, hij weet het zelf niet eens. Het was echt laat gisteren, hè?
6: Ik moet ook even opstarten.
0: Ja, joh, mannen, eet smakelijk. Dan kan je je wel voorstellen dat dit inderdaad nog even het rustige gedeelte is van een camping. Dat was een staattafel. Nu eventjes naar degene die er echt rustig bij zitten. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Lars.
0: Lekker cappuccinootje.
8: Ja, die ik wel van nodig.
0: Hebben we er zin in vandaag? Want de helft is al weg voor mijn gevoel.
8: Ja, we zijn even rustig opstarten en dan zo meteen gaan gas geven.
0: Je hebt natuurlijk alle tijd, hè? Je hoeft niet vroeg te beginnen om een mooie dag te hebben.
8: Ja, ik ben hier lang de route tussen vandaag, maar daar gaan we zo meteen achter komen.
0: Nou, je zit wel, ik heb hem gezien. Je zit wel even achter het stuur vandaag. Het is een lange route, maar je kan ook heel veel doen. Dus ja, dat maakt dan heel wat goed volgens mij.
8: Ik denk dat het goed gekomen vandaag.
0: Ja, en jullie zitten met z'n allen, ja, ik hoop ook niet in één auto.
8: Nee, het zijn 2 auto's. We hebben allebei een Audi 80.
0: Dus poha.
8: 3-on-3, ja, poha, dik spul.
0: Dat is een mooi ding.
8: Een keer, dat is een Volvo, hè?
0: Ja, dat is een keer wat anders inderdaad.
8: Nee, we waren alleen met echte wagens.
0: Ja, tuurlijk. Daarom heb ik ook zo'n Eco Edition daar staan waar ik mee mag rijden.
8: Ja, dat is ook een mooi wagentje.
0: Ja, nou, dat had ik ook gezegd als ik naast je stond. Hé, hey, mannen, heel veel succes vandaag.
8: Hey, dankjewel, Lars. Succes, joh.
0: Dankjewel. Het komt goed. Wij gaan inderdaad ook aanstalten maken en zometeen beginnen aan dag nummer 1 van de Radio NL Mega Run. Waar je uiteraard niks van hoeft te missen. Nu eerst Pascal Redeker bij Radio NL.

0: Bodor bent en 300 paardenkrachten hier aan een, als je het mij vraagt, een beetje een rustige start nog van de Radio NL Mega Run. Kan natuurlijk ook zo zijn dat het nog maar, tussen aanhalingstekens, dag nummer 1 is. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat klinkt lekker fris.
1: Dat klinkt de hele tijd.
0: Oh.
1: Dit is mijn maandagochtendstem.
0: Goed zeg. Hey, jullie zitten met z'n tweeën in de auto?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is dat wel wat vol te houden? Hou je een week lang met elkaar op de lip, zeg maar?
2: Dat is nog afwachten.
1: Ja, dus dag 1 zei je net zelf, hè?
0: Ja, maar hebben jullie het al eerder gedaan?
2: Nee, hij niet.
0: Oh, dit is de allereerste keer.
1: Ja, ik ben echt nog maagd.
0: Ja, nou ja, dat wil ik dan wel een klein beetje zeggen inderdaad. Want er moet nog een hoop gebeuren dan voor jou.
1: Ja, gaan we later over ons heen komen, hè?
0: Nou ja, heel veel plezier in elk geval. Jullie mogen naar de start toe.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.
0: Ja, hij klinkt inderdaad lekker fris. Het is Team Beltman. Die moeten we nog eventjes in de gaten houden deze week. Daarachter vanuit Schenkeldijk. Goedemorgen.
3: Oh, hallo. Goedemorgen.
0: Autootje vol, hè?
3: Zeker, lekker druk.
0: Nou heb ik daarna met twee in de auto geïnterviewd. Alleen, jullie zitten met z'n vieren. Wat is nou uiteindelijk beter? Je mag het zeggen, de rest luistert niet mee.
3: Ik zou twee doen.
0: Ja, toch wel.
3: Jazeker.
0: Nou ja, kijk, nu stinkt het nog niet zo in de auto. Dus.
3: Nee, dat komt nog wel.
0: Dat wou ik een klein beetje gaan zeggen, inderdaad. Wat hebben jullie gedaan aan voorbereiding voor deze week?
3: Vrij weinig, ja.
0: Vrij weinig, dan moet ik heel even naar voren, want daar beginnen ze te lachen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja.
0: Maar als in vrij weinig, je hebt de auto gewoon uit de stalling gehaald en je denkt, oh, dat kan nog wel een keertje.
2: Ja, nou,
4: we hadden ze nieuw aangeschaft en we hadden er nooit meegedaan.
0: Ja, dit is de allereerste keer.
4: Ja, ja. Alleen wij dachten even een APK'tje erop te doen, maar dat viel er even tegen.
0: Want?
4: Ja, de
2: stuurhuis
4: was lek. Achter de. Kijken, wat voor was het?
0: Voor of achter, ja, hij was lekker in elk geval.
4: Voor,
0: ja.
4: voor de Fiseco, achter de wielhanger.
2: Airco kapot.
0: Zonder airco komt er nog wel door de APK heen.
4: Ja, daar wel, man. Dat was,
0: Je gaat naar Spanje natuurlijk, hè, dus ik snap inderdaad dat je dat gemaakt wil hebben. Maar allereerste keer, weet je wel een klein beetje wat je te wachten staat dan?
4: Geen idee.
0: Mannen, heel veel succes.
4: Ja, dank je. Hetzelfde.
0: Goed zeg. De start van de Radio NL Mega Run. Wij gaan ook inpakken en we trappen hem aan. Morgenochtend een nieuw ochtendprogramma vanaf een nieuwe startlocatie. En we gaan richting Spanje.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dat werkt wel.
2: Snel geldcashen voor je oud ijzer en metaal? Bij metaalrecycling Sneek krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje, dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar metaalrecycling Sneek. Aan de Zadelmakerstraat in Sneek.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Sherk. Zet de tijd om 9 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Pap, waarom
1: onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
19: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van de Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
20: Het zonnetje schijnt, dus van je hupvouder, je hupvoudera, op naar Bootverhuur Bonkenvaart. Voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
19: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
21: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
23: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
24: Want u scoort bij Isolatie Noord.
25: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
27: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Het is 8:55 op de maandagochtend. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk en Uitvoering tot aan 12 uur. Wij gaan beginnen met het verkeer gemeld door de ANWB. En daar zit deze ochtend Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
29: Goedemorgen. Ja, de meeste dagelijkse files die zijn opgelost van de ochtendspits. Maar er is nog wel wat vertraging in de buurt van Utrecht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel nu een kwartier op onthoud. Ook bij Utrecht op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijns weer 10 minuten vertraging. En dan is er ook nog een weg dicht. Dat gaat om de N371 Meppel-Assen. Die is in beide richtingen dicht bij Diever. Er is vanochtend een ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat het nog tot 12 uur duren daar. Flitsmeister heeft ook een aantal flitsers. Onder andere eentje op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. En op de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 133,0. En op de A77, daar staan ze ook bij 9,0.
28: Dankjewel Helene voor dit moment. En dan spreken we elkaar na 10 nog een keertje.
29: Ongetwijfeld.
28: Tot zo.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Wij gaan de maandagochtend van start in Werk en Uitvoering met het studentenbandje eind jaren 90. Weet u het nog? Volumia, blijf bij mij.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

de socials zijn het alleen maar blije foto's, gezelligheid, leuke optredens. En ja, alles klopt gewoon aan dit liedje. Hou dit liedje daarom extra in de gaten, want het is nog maar net uit. Danny Vroger samen met Mickey Verwijk en Knipperlicht. Daarvoor gingen we terug in de tijd met Volumia en Blijf bij mij. Dat is ook de boodschap voor de komende 3 uur. Werk en uitvoering, veel muziek tijdens je werkzaamheden. En we gaan beginnen.

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Van der Veen Zon heeft alles onder één dak. Zonnepanelen, airco's, laadpalen en elektra. Slimme oplossingen voor een duurzame toekomst. Ga naar vanderveenzon.nl en ontdek hoe wij uw huis energiezuinig maken.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Oberson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Oberson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op oberson.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: voor alle info. wendyvanout.com.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

was ergens 1995 volop met drive-in shows in het land bezig als klein jochie. Onder andere de campingdisco's en daar waren dan de Nederlanders en de Duitsers. Maar dit was toen wel zo'n liedje wat het op het einde van de avond altijd erg goed deed. En dan zochten de geliefden waarschijnlijk voor één avond elkaar even op. En dan werd er vrolijk geschuifeld op de liedjes van Clouseau, zoals deze, Passie. En dat we dat nog steeds met veel woorden meezingen, ja, dat zegt wel iets over de kwaliteit van dit liedje. Het is bijna 9:15 op de maandagochtend, tijd voor nieuwe muziek. Die van Guido van der Graaf. Ciao.

Jan Smits in werkeruitvoering met Zolang je bij me bent. Wij gaan langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn straks bij je terug met onder andere de 3:30. Terwijl er al heel veel appjes binnenkomen met verzoekjes. Ook voor mensen die meerijden in de megarun. Vinden we leuk. Ja, vooral doen. Laat me weten wat we voor je kunnen draaien. In ieder geval tot 10 uur. Sieneke.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
2: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
4: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
5: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl. Bestra.
6: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
7: Glitter chalets en staakcaravans.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 10 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïense aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Er raakten er 130 gewond. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
25: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
27: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
26: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: 9:55, dat betekent deel 2 van Werker Uitvoering met zometeen de 10:30. Jij mag bepalen wat er gedraaid gaat worden. Laat even weten in de app welke artiest en met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we vandaag jouw maandag extra mooi maken door het verzoekje te kunnen draaien. Hoe is het op de Nederlandse wegen? Die vraag kunnen we stellen aan Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, het gaat op de meeste plaatsen eigenlijk heel aardig. Op de A12 sta je natuurlijk wel weer in de file van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens. De vertraging is daar nu 10 minuten. En een opvallende file in Zeeland op de N256 Goes-Zierikzee bij de Zeelandbrug. Daar ook 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A7 bij 152,0 en op de A32 bij 56,1.
7: Dankjewel voor dit moment en wellicht tot straks, iets na 11.
8: Jo.
7: Tot zo.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Kunnen wij dit uur beginnen met muziek van Yves Berends. Hij staat voor je klaar met Droom jij over mij vannacht.
9: Dit is de muziek van Ra.

Er is nog lang geen Wijngaard Woensdag. Nee, dat duurt nog twee nachtjes slapen. Maar voor, ja, Henk moet gewoon altijd gedraaid worden. Dat is gelukkig al die jaren wel het geval bij Radio NL. Je hoorde hem met de containerzong en laat ze er door. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die meerijden in de megarun. Mocht je zo meteen tijd hebben en even willen kijken, dan kan dat via radionl.tv. Dan zie je vanuit de Radio NL-wagen wat de route is, waar ze overal langs gaan. En we zaten net op hele mooie binnenwegen. Ja, echt smalle weggetjes, erg leuk. En over de megarun gesproken, we kregen eerder deze ochtend al een appje uit Eerbeek. Gasdonkie, schrijft dat. Even kijken, de groetjes aan het Mr. Bean-team. Boris met Wolly en een dikke kus voor Wolly staat hij bij. Ze doen mee aan de megarun. De hartelijke groetjes, het is een klein drie kwartier geleden dat het appje binnenkwam. Bij deze doorgegeven. En misschien kunnen wij zo meteen ook even contact zoeken met Lars in de Radio NL-wagen. Gaan we zo meteen even proberen.

0: Robert van Emert.
1: Waar kom jij vandaan?
0: Is het allernieuwste Zandloopster afgelopen vrijdag. Toen mochten we de plaat voor de allereerste keer draaien. En toen belden wij ook even met Robert. En later die dag kregen wij de nodige reacties. Wat een goed liedje is dit weer. Dus hij heeft er weer een te pakken die toegevoegd worden. Inmiddels al aan dat immense repertoire. Nou, volgend jaar april staat hij in de AFAS live met zijn eigen concert.
2: Radio NL. Mega Run.
0: Ik zei het al, meekijken kan natuurlijk via onze
2: Mega Run
0: TV-kanaal, radionl.tv. En zo zaten wij zojuist al even in de auto bij Lars mee te kijken waar de rit naartoe gaat. Dat betekent dus dat...

0: de mannen onderweg zijn. Lars, waar zitten jullie? Goedemorgen.
1: Hey, Tirke, goedemorgen. Ja, we hebben nu een 40 kilometer erop zitten ongeveer. We rijden lekker door in een kolonne van pak een beetje 10 auto's. Lekker gevarieerd. Busjes, Volvo's, Mercedes'en. Dus daar ligt het zeker niet aan. We zijn on route richting de finishlocatie, de jachtclub. Dat is namelijk waar we finishen vanavond. En dat is, als ik het decadent mag noemen, dan noem ik dat. Eens even kijken of ze daar wel een klein beetje berekend zijn op het zootje chaos wat er vanavond aan zit te komen. Maar dat wordt heel erg mooi. Alleen al deze dag hebben we heel veel zin in. Wordt ook een mooie route als we de campingburgemeester mogen geloven. Wij zelf rijden de route lekker slingeren. Dat was een van de drie keuzes. Je had lekker slingeren in een rechte lijn naar beneden. En door stadjes en dorpjes. Dus er is genoeg variatie. Er zijn natuurlijk ook 500 auto's. Dus ik snap dat je het een klein beetje wil gaan spreiden. Maar dat komt allemaal zeker goed. Als wat is, dan melden wij ons.
0: Heel goed. Tot straks. Hoi.
1: Oké, hoi Tikken.
0: Hoi.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

11. Maandagochtend, 10:30 geweest. En dat betekent dat wij weer 3 op verzoek gaan draaien, waarvoor wij de oproep lieten plaatsvinden. Sommigen die weten de weg naar de studio automatisch te vinden, want die weten, ja, die 10:30 klok, dat is zo belangrijk. Misschien zit die van mij er vandaag tussen. Erik was er als de kippen bij vanochtend. En Erik die attendeerde ons op het feit dat er vandaag een artiestjarig is. Dat klopt inderdaad. 8 juni, de geboortedag van niemand minder dan Marlane. En die luistert met regelmaat naar Radio NL. Dus Marlane, bij deze van harte gefeliciteerd. Namens Erik mogen we een prachtig mooi liedje van jou draaien. En laten we dan het lijflied doen voor deze dag. Ik zit lekker in mijn vel. Het is de nieuwe single van Marlane en haar verjaardag vandaag. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. De 3.

0: erg mooi om deze weer eens te mogen draaien. Het is wel een hele lange, maar dat maakt niet uit. Tegenwoordig zijn alle liedjes ongeveer 2 minuten, 2,5 minuut. En dat is dan vaak te wijten aan Spotify, wordt dan wel gezegd. Maar dit zijn ook gewoon geweldige liedjes. 4 minuut 18. Je hoorde André Hazes en het is te laat.
1: De 3 na 10:30.
0: Hij werd aangevraagd door Rick Wener uit Zaandam. En die vraagt of het tijd is om deze te draaien. Die tijd die was er, Rick. Die hebben we met alle liefde voor je willen draaien. Daarmee het tweede liedje in de reeks van 3. En de derde is er een met een oranje tintje. Vanavond speelt Nederland nog een oefenwedstrijd in Amerika. En de aftrap is daar lokale tijd 14:45. En hoe laat is het dan in Nederland? Dan is het 8:45, dus je kan vanavond lekker kijken, zeker weten. Nederlands elftal speelt dan vanavond tegen, dat wil je natuurlijk ook weten, Oezbekistan. Daar wordt de oefenwedstrijd tegen gespeeld en die komen dan weer uit in groep K. Waar zij mogen spelen tegen Portugal, Colombia en Congo. Het liedje wat wij mogen draaien in het kader van die oefenwedstrijd is van Gonnie Wijnen uit Leidschendam. En die schrijft: goedemorgen Dirk, voor de 3:30 zou ik heel graag Zico willen horen met Veegse van het Matje.
1: Nummer 3.

Zoals u zegt al zegt, Chicky Boom Boom, swing erop los en laat je helemaal gaan. En het is lekker zomers, dat kunnen we wel gebruiken natuurlijk, want ja, we hebben toch wel de nodige regen en wind en alles gehad de afgelopen dagen. Het wordt weer tijd voor het zonnetje erbij. Nou, het goede nieuws is dat Marco aankomende zaterdag zijn zomerfeest viert met een aantal collega-artiesten. En ja, dan schijnt het zonnetje natuurlijk volop. Maar laten we ook hopen dat buiten het zonnetje er weer bij komt.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Hey, vakmensen. Zoek jij een leuke baan met Pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
7: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
8: Jansen en de Wit.nl.
7: Dat werkt wel.
9: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
8: Jansen en de Wit.nl.
7: Dat werkt wel.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
13: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
12: Kijk op proostop.nl.
14: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
16: Carglo.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
22: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
24: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
23: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
25: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
26: Dat zeg ik.
27: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
28: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk zet de tijd op 11 uur.
27: Altijd aan.
29: Nu het nieuws op Radio NL.
30: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren en kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Derde en laatste deel van de maandagochtend staat op het punt van beginnen met muziek tot aan 12 uur. Straks natuurlijk nog het weerbericht en we gaan nog, wellicht nog even een kijkje nemen in de megarun. Die mannen en dames die zijn allemaal aan het rijden door Frankrijk. De beelden daarvan zijn live te bewonderen via radionl.tv. Maar rijdt het in Nederland ook een beetje door? Dat is de vraag die we ook moeten stellen. En dat gaan we doen aan Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het prima door, maar er staat wel een auto in brand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. Daar is de rechte rijstrook nu dicht en dat kost je behoorlijk wat tijd. Vanaf Kelpen-Oler is de vertraging 20 minuten. Verder een korte file bij de afsluitdijk op de A7 van Horen naar Den Oever tussen Wieringerwerf en Den Oever ook bijna 10 minuten oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de N46 Groningen-Eemshaven voor de aansluiting met de N360. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 37,7. Op de A7 bij 152,0. En op de A32 bij 55,2.
3: Helene, dankjewel voor dit moment en dan heel graag tot de volgende ronde.
4: Ja, tot de volgende keer.
3: Jo, doeg.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Zometeen gaan we de dikdakkers voor je draaien om het oranje gevoel naar boven te halen. En Lara Mila staat voor je klaar met Had ik je maar nooit gezoend.
5: Dit is de muziek van Radio.

Ze kriebelen in het land en dat moet u ook wel, want het is de week dat het WK van start gaat. Afgelopen vrijdagavond vierden de Dikdakkers in Meppel al even de aftrap van het WK met onder andere deze single. En ja, de sfeer zit er al goed in en de belofte is al gemaakt. Mochten ze wereldkampioen worden, dan zou het nog wel eens een keer een groot feest kunnen gaan worden. En het zou natuurlijk een bekroning zijn op het slotjaar van de Dikdakkers. Dat je zegt van, hé, wanneer werd Nederland ook alweer wereldkampioen? Ja, dat is 2026. Oh, dat was ook het jaar dat de Dikdakkers ermee stopten. Ja, het zou een bekroning zijn. Morgen dan starten wij met de WK-actie hier op Radio NL. Maak je weer kans op fantastisch mooie Radio NL Oranje prijzen. Dat zal morgenmiddag gaan gebeuren. En aankomende vrijdag dan gaan Anton en Hans zowel de Dikdakkers op pad met een televisie om die bij de hoofdprijswinnaar te bezorgen. En dat gaan ze bij alle poolwedstrijden doen. Dus 3 tv's in ieder geval. En zodra Nederland de ronde doorgaat, dan gaan er nog meer tv's uit. Per wedstrijd 1 tv. Hey, vanaf morgenmiddag hier op Radio NL.

Een liedje van een jaartje of 4 geleden van Wolter Kroes. En dansen voor je leven. We zoeken de zon op en dan verlangen we naar die zwoele zomernachten. Hij was kort geleden de Hollandse nieuwe hier op Radio NL. Je hoort hem nu, de allernieuwste van Rutger van Barneveld. In werken.

Leuke berichten die er binnenkomen die alles te maken hebben met de megarun. Mensen die mee zitten te kijken. Mensen die vanuit het Franse deel ook berichten sturen dat ze onderweg zijn. En wij zitten stiekem ook in de studio mee te kijken. Er is een soort van rustpauze. Er staan heel veel auto's. Maar Lars die had het natuurlijk een uurtje geleden al even over dat ze in een kolonne van een autootje of 10 aan het rijden waren. En die staan nu even gepauzeerd. Dus mocht je straks even tijd hebben, radionl.tv. Je kan alles volgen en ook dat er even gepauzeerd wordt. En dan zie je dus de andere deelnemers ook voorbij razen. Nou, sommigen die hebben een bak met rook meegenomen. En dan zie je erachteraan een paar Franse auto's turven. En dan, ja, je kan net de bestuurder niet zien. Maar je zou kunnen denken wat de gedachten zouden kunnen zijn van zo'n chauffeur. Wat is hier aan de hand? Nou, welkom. Dat is de megarun. Wij gaan ons klaarmaken voor het weerbericht wat we straks voor je hebben. En voordat we het weerbericht hebben, eerst de nieuwe single van Jorieke Sterke. Dit is Goed Geboerd. Oh,

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha, je vindt het allemaal bij Markthal Berlicum, de koopjezaal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markthal Berlicum, aan de Tichelersdiek.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
3: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Sp-

0: Check voor alle info dandyvanout.com.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: jaar de Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Friesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht. Het is 11:30 geweest. Hoogste tijd om even naar de weerkaarten te kijken. Vooral in het oosten breekt de zon nog wel aardig door. Maar in het westen wordt het wolkendek steeds sneller en dikker. Het wordt ongeveer 20 tot 22 graden vandaag met een geleidelijk toenemende wind. Aan het einde van de middag begint het in het westen van het land te regenen. En deze regen zal oostwaarts trekken en intensiveren. Dat betekent dat er meer regen komt. Vanavond en vannacht volgen dan flinke buien. En morgen verloopt de dag uiterst wisselvallig. Er zijn wolken, buien, er is ook kans op zon. En de temperatuur die komt morgen te liggen tussen de 16 en de 18 graden. En daar is het geen wat je moet doen. En daarbij waait het ook nog een keer stevig. Dus ja, nee, zomer nog niet.

0: grappige is, elk verjaardagsfeestje waar je komt, of mensen die je tegenkomt en het gaat even over muziek. Oh, wij zijn kort geleden zijn we bij Suzanne en Freek geweest. Was leuk, joh. En je hoort al die verhalen en dat enthousiasme. En dan krijg je de fotootjes te zien van mensen die daar geweest zijn, of filmpjes wat ze gemaakt hebben. Het was echt waanzinnig. Dag aan dag stonden ze in de Gelderdoom in Arnhem, Suzanne en Freek. En je hoorde ze met Als het avond is.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: We hadden het zojuist al even over de Megarun. En toen zagen wij dat er wat auto's langs de weg stonden om even een kleine pauze te houden. Maar zojuist zaten we ook alweer te kijken, radionl.tv. En dan zie je dat alles weer voorspoedig de weg op gaat. En volgens mij gaat het best aardig. Nou ja, we kunnen het gewoon vragen. Lars, goedemorgen.
2: Hey, Tikke. Ja, het rijdt eigenlijk ook wel lekker door.
0: Goed zo.
2: Zo bijna op de 100 kilometer wat we inmiddels hebben afgelegd.
0: Mm-hmm.
2: En de eerste stops zijn inderdaad ook al wel eventjes gemaakt. Maar meer om even de benen te strekken. Kleine plaspauze, dat soort dingen. Inmiddels rijden we in een iets grotere groep dan een uurtje geleden. Er zijn ongeveer 10 auto's bijgekomen. Dat is gezellig. De mooiste creaties zie je voorbij komen. Op dit moment rijden we achter de Drentse Wiggies. En het mooie daaraan is, die hebben we zo net even kort gesproken. Ga je uiteraard vanavond ook zien in het Radio NL Mega Run Dagjournaal. Daar zit iemand in, Elena heet ze. En die is gisteren 18 jaar geworden. Ze had toevallig al haar rijbewijs. Dus die mag dus vanaf gisteren officieel ook rijden.
0: Oh, wow.
2: Dus ja, je snapt nu inderdaad wel wie er achter het stuur stapt. Daar rijden we op dit moment achteraan. Ik hou eventjes een paar metertjes extra afstand. Maar dat is tussen jou en mij. Maar dat moet goed komen. Maar het rijdt lekker door. We hebben niks te klagen.
0: Nou, super. Ik wens jullie heel veel succes vandaag nog, Lars.
2: Yo, teken.

0: je bent.
1: En je dus. Blijft.
0: Mijn alles.
1: Mijn alles. Terug in de tijd, Willem Duin en mijn alles. Moet je eerlijk zeggen, normaal gesproken hebben wij hier op het schermpje in de studio, dan zien wij de clips meedraaien van de liedjes. Maar we zitten nu echt volop in de megarun. En dat is het waanzinnige van dag 1 alweer. Dat je meteen weer helemaal in het sfeertje zit. We weten dat we door Frankrijk rijden met de hele caravan van de megarun. Maar als je dan zo de beelden ziet, ja, dan is het net of zit je zelf gewoon vandaag in de auto. Dat sfeertje, heerlijk. RadioNL.tv. Zometeen na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht. Maak er nog een mooie maandag van. Spreken we elkaar morgen weer voor een nieuwe werk in uitvoering.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dat werkt wel.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt. Onze vloer kan echt niet meer.
1: Wat moet er dan in?
4: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
1: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
4: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl. In Hurdegarib. Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De oud-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan hij eerder kreeg. De man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht, volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen, in de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: E-bike accu-stuk niet weggooien. Laat hem refurbishen bij Fietsservice Dongium. Snel, simpel en voordelig. Fietsservicedongium.nl.
18: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar Bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaarttochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
19: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
20: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
21: Want u scoort bij Isolatie Noord.
22: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
26: 1 ijs koffie voor mevrouw.
25: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
28: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo, net hier binnengekomen. Op de A12 staat tussen Arnhem en Oberhausen. Daar staat voor de Duitse grens 16 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A15 Oostvoorde naar Ridderkerk, ook daar wat problemen. 11 minuten, 3 kilometer staat daar genoteerd. Nou, en dan de flitsers, die hebben we ook voor je. Op de A1 staan ze bij Muiden, dat is op de A1 bij 13,7. En ook tussen Deventer en Apeldoorn zijn ze aan de gang bij 92,7. Nou, en dan nog eentje op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij Bokstel, 126,0. En vanmiddag ook bij Terrewispel, ergens tussen Drachten en Heerenveen, bij hectometerpaal 152,3. Op de A18 word je ook gecontroleerd. Didam naar Varsseveld bij hectometerpaal 190,6. En in Friesland op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Harskerdijken 56,0. En dan de laatste, die vinden we op de weg van Nijmegen naar Arnhem bij Elst. De A325 hectometerpaal 13,3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Ja, die gaat dat weer op verzoek doen natuurlijk. Dus als je nog een leuk verzoekje weet, laat het even weten. Goedemiddag.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

Binnen 6 minuten zaten we in 2 vakantielanden. Eerst in Griekenland en toen in Spanje even. Want Tommy Costa bezong dat. Hij is de James Bond van de Costas trouwens. Want hij vaart in dure boten en zo. En mooie vrouwen om hem heen en zo. Is echt, moet maar eens in die clips kijken. Dat is niet normaal. Hij heeft ook de mazzel dat hij natuurlijk wat vermogen de ouders heeft. Dat scheelt ook natuurlijk. En hij schijnt ook 2 huizen te hebben. Hè? Eentje in Spanje en ook eentje in Nederland. En ja, hij treedt ook veel op in Caruela. En daar komt dat verzoekje ook vandaan. Maar Ronnie Blokker uit Lutjebroek, die vroeg dus om het nummer speciaal voor zijn vrouwtje Linda. Want binnenkort dan gaan zij daar gezellig mee blaren. Lekker in de zon liggen en gezelligheid vieren. Daar in dat Spanje. Eerste verzoekje is een feit. Tweede ook Mike uit Zwolle. Die zegt, hey, heb je ook iets van Senna? Als dat zou kunnen, even voor mijn vrienden. En als je die... doe maar even een bekend liedje van haar. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. En ook Leo de Vries uit Apkoude heeft een bericht ingesproken. Daar moet ik even checken wat hij allemaal zegt. Van ja, die kraamt wel eens dingen uit. Dat je denkt, van dat kan niet op de radio. Geintje natuurlijk. Maar ik ga dat zo even bekijken. En eerst gaan we naar een mooi liedje van Gerrit van Veen. Die heet De Prinses van...

0: hoop dat het wat wordt. Het zou mooi zijn voor hem. Je hoort het al, hè? Spaanse klanken. Heeft ook te maken met die berichten die binnenkomen. Hè? Ik had dat voorzetje al gezet natuurlijk. En Leo de Vries, ja, die haakt daarop in.
1: Hey Hessel, goedemiddag jongen, met Leo van het asfalt. Ja, je bent zo lekker bezig met de zomerse liedjes. Kun jij eens kijken of je Peter Borkes kunt vinden met Jan Mas? Je toch een beetje met de strandmelodie aan het strooien bent, dan, nou, dan is dat er zeker ook eentje. Ja, zou je willen draaien voor alle mensen die luisteren. En zeker ook voor de club die onderweg is met de run. Kunnen we wel weer een opkikkertje gebruiken, de mannen. Veel plezier daar, en nou, we horen het wel.
0: Ja, dankjewel.
1: Hessel.
0: Hoi. Ja, de mannen van de run inderdaad, die houden we hier mooi in de gaten op de beelden. Kun je ook doen, hè, op radionl.tv. Kun je gelijk zien dat ze net even een boodschapje hebben gedaan in de supermarkt. Misschien kunnen we nog wel eens even contact leggen ergens in de middag. Dat zou vast kunnen, denk ik. Maar dat gaan we meemaken. En over ja, de zonnige zomerse vakantieplaten gesproken. Een ode aan de vrijbuiters van niemand minder dan de koning der piraten zelf. Jannes, aan het strand van

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl. Hoe relaxed is het als je nieuwe meubels 's avonds worden thuisbezorgd? En vergeet niet, je had sowieso al een megadeal. Bij Runner Meubel. Meer service, mooie collecties, lage prijzen. Zonder gretige verkopers. Je praat gewoon gezellig met Douwe, de eigenaar. Check runnermeubel.nl. Runner Meubel. Aan de Zwettenstraat in Leeuwarden. Werkt in wonen.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: Van der Veen Zon heeft alles onder één dak. Zonnepanelen, airco's, laadpalen en elektra. Slimme oplossingen voor een duurzame toekomst. Ga naar vanderveenzon.nl en ontdek hoe wij uw huis energiezuinig maken.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
4: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, handen, handen, zaaien.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spaans

0: voor alle info wendyvanout.com.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Gretje Dalen. Uit 2006, lang geleden. Knock Three Times, de vertaling daarvan. Vanavond heeft hij het genoemd. Oké.
1: Nou, gezellig, je hoort het, hè. Eens kijken. Peter Borke, Borkus, daar wordt aan gewerkt. Moet ik even uitzoeken of dat gaat lukken. En ik heb wat nieuws hier voor me staan. Namelijk een mooi duet tussen Danny Vroger en Mickey van Wijk. En ik dacht, wie is dat nou weer, Mickey van Wijk? Nou, die schijnt wereldberoemd te zijn door het winnen van The Voice. Ik heb dat even gemist, trouwens, 2019. Toen maakte ze nogal wat indruk, zeg maar, met haar vijfde plaats. Hè, in die serie bij The Voice of Holland. Dus dat is mooi. En nu heeft ze dus een knipperlichtrelatie met Danny Vroger. Of tenminste, zo heet het liedje, Knipperlicht. En ik heb het net even voorbeluisterd, maar niet gek, moet ik zeggen. Maar oordeel zelf, want daar ben jij voor. De andere kant van de radio. Daar gaan we.

Stam. Dat was natuurlijk Better Ship Maar. Met een oud piratenliedje in een nieuw jasje. Ja, zoveel je tijdje houdt, zo niet, maar... was het die nacht? Ja. Hey, even een leuk bericht, want ja, er komen overal zangers en zangeressen vandaan in ons land. En er is zoveel talent wat er rondloopt. Hè. We hadden net die Mickey dan. Maar hier hebben we gewoon een man uit Soesterberg. Die is eigenlijk al jaren bezig met zijn grote hobby, want zo gaat dat. Hè. Zingen maakt mensen gezond. Probeer het maar eens. Als je zingt, dan word je er blij van, word je gelukkig van. Dus zing alsjeblieft mee in de auto of zo. Hè, want dat is echt een medicijn aan zich. En Jan Brink, ja, die zingt al jaren. Hij komt uit Soesterberg. Gewoon een kerel, zeg maar, die steeds meer naam wil maken eigenlijk in het Nederlandse muzieklandschap. En hij heeft een mooi liedje uit. En die wil ik je graag even laten horen. Jan Brink uit Soesterberg met Niets ter wereld kan ons nog scheiden. Dat is

0: ik zit natuurlijk even uit te zoeken wat de oorsprong is van dit liedje. En ik dacht, het is gewoon een geschreven liedje van drukwerk. Hè, Marjanneke? Maar nou, schets mijn verbazing. Dat in 1964 was Hans Dorrestein, die heeft hem gemaakt. Want het is eigenlijk een aftreksel van de Keukenprinses. Dus ik ben er even verder in gedoken. Ik zal even een stukje laten horen. Ik hoop dat dat zo lukt. Even horen, kijk, Hans Dorrestein.
1: Er zijn vrouwen die doen het met tegenzin. Er zijn vrouwen die vinden het fijn.
0: Ja, joh.
1: Mijn moeder die doet het met veel plezier. Want zal vader gelukkig mee zijn. Zal vader gelukkig mee zijn. Mijn moeder is een beste vrouw, maar...
0: Nou ja, zo gaat het nog een tijdje door, maar dit is bewezen feit, toch? Denk het wel.
2: Ja hoor.
0: Man, man, man. En muziek kent vele vaders, dat blijkt altijd maar weer. Waarvan je denkt van ja, maar dat had ik nooit verwacht. Hè? Heb je ook zo'n mooi voorbeeld? Laat het ons dan weten. Want wij zijn verplicht om jou dat te laten horen natuurlijk, hè?

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: We gaan op zoek naar pellets. Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
7: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
6: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
8: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
9: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
10: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. Bestra Sierbestrating.

0: in de doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland. Kom naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Aben Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk, zet de tijd op 1 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
11: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
12: Kraak, piep of een lekke band. Fietsservice Franeker fixt het. Voor onderhoud, reparatie en nieuwe fietsen. Fietsservice Franeker.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
16: Want u scoort bij Isolatie Noord.
14: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Goedemiddag, welkom terug. Er zijn geen opmerkelijke files te melden. Dat, ja, bij de grenzen, daar is gewoon even oppassen. Of tenminste, die controles, dat blijft gewoon als je Duitsland inrijdt. Verder valt het wel mee. Wel wat flitsers hier her en der, dus die neem ik graag even met je door. Op de A2 staan ze bij L vandaag tussen Weert en Echt bij 206.0. En ook hier in de buurt sneek naar Heerenveen bij Jouren 133.0 langs de A7. En even verderop, als je denkt van hij is geweest, op de A7 nog een keer tussen Drachten en Heerenveen bij Terwispel, daar staan ze ook 152.1. En dan de weg van Rotterdam naar Gouda, dat betreft de A20, hectometerpaal 40.5, de route van Nieuwekerk en de IJssel. En ook de A28 is vertegenwoordigd, Meppel naar Zwolle. Ik zou het net andersom zeggen, maar het is van Meppel naar Zwolle inderdaad, op de 2801.3. En de A32 ook, de Leeuwarden-Heerenveen bij Haskert-Dijken, 56.0. En de weg van Boksmeer naar de Duitse grens, A77 is dat, hectometerpaal 9.4. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Ja, ik kreeg hier een verzoekje over Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Die komt eraan.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

Griekse vrolijkheid. Want je radio uitdendert vanmiddag. Jamas. Peter Borkes. En daarvoor draaiden we nog die van Rutger van Barneveld over die zwoele zomernachten. Dat deden we speciaal voor Joey uit Assen, want die is jarig vandaag. Die blaast 37 kaarsjes uit en is papa van Nola, lees ik hier. 89 geboren en hij is gek op Griekenland. Nou, dat is mooi, daar komt het mooi uit. En ook Jos Vaassen doet een bericht uit het noorden van Friesland. Sint-Jacobi parochie heet het daar. Jos die schrijft het volgende. Hij zegt, zou je even een liedje kunnen draaien voor Bouke? Bouke is 8 jaar en als het kan, die badkamerkraan van Pascal Redeker. En dat is natuurlijk superleuk. En ik krijg een fotootje erbij van Bouke. Hè. Die zit daar mooi op de tractor te kijken. ABZ Diervoeding heeft hij een mooi shirt van aan. En hij schrijft hier dat zijn hobby's. Dat zijn vierlieppen, polstok springen. En heid helpen met de koeien. Dus vader helpen met de koeien en op de trekker mee. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus Bouke, zet hem maar even wat harder. Hè, de radio dan. Want hier is jouw liedje, man. Hey.

0: werd de schrik van Muntendam genoemd.
1: Elke dag tussen 12 en 3 staat hij voor u paraat.
0: Nou, de vaste luisteraars weten het al wel, denk ik.
1: Hij draait de plaat die u verstaat.
0: We komen uit bij Oompie Koerier.
2: Piraatplaat.
3: Ik haal de nor in, wie gaat er mee? Ik neem mijn platen

groeten van Opie. Over 6 weken. En dan horen jullie me wel weer. Doei, doei. En hou hem in

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: 30 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar onze altijd vrolijke weerman Jan Visser uit Purmerend.
2: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
3: Jan, goedemiddag.
4: Hessel, goedemiddag.
3: Hoe gaat-ie?
4: Goed.
3: Mooi. Jan, ja, het weerbericht, we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig welke kant op gaat. Je zei vorige week van nou, het gaat weer de goede kant op.
4: Nou, maar nog niet, hè?
3: Oh, nog niet?
4: Nee, nee, dat duurt nog even.
3: Wil te snel?
4: Nee, vorige week tegen gezegd, we zitten nog wel een aantal, wel een weekje vast aan dit wat wisselvallige weerbeeld. Pas komend weekend zien we geleidelijk een verbetering optreden. Dus eerst nog even hier doorheen, hè? Wat wel vaker voorkomt hoor, na mei, zo warm. Dan zie je toch wel vaak een terugslag in juli, die meestal zo'n dag of 10 aanhoudt. Nou, dat lijkt nu ook het geval te zijn. En dat er zitten best wel goede momenten tussen, hoor. Want dit weekend, zoals je weet, is het ook niet overal even slecht geweest. Maar van tijd tot tijd ja, is er toch sprake van regen of buien en uiteraard veel bewolking. En zo'n dag is het vandaag. Bewolking overeerst. Vanochtend hebben we nog hier en daar een flat zonnetje gehad. Maar het is bewolkt nu, vrijwel overal zwaar bewolkt, maar wel droog. In de loop van de middag echter neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. En vanavond trekt een buiengebied, samenhangend met een koufront, dat nu boven het oosten en zuidoosten van Engeland ligt, over ons land. En dan komen er wat meer, fellere buien, ook met kans op onweer. Voor het zover is, komt de temperatuur nog uit op zo'n 21 graden in het zuiden en oosten van het land. En dus wat hogere waarden dan de afgelopen dagen. In de rest van het land ietsje lager, zeker op de Wadden. En de wind is meest matig uit het zuiden, later draaiend naar west. Nou, vanavond dus buien. Morgen in de ochtend eerst zon. Hoewel er ook al hier en daar buien kunnen ontstaan. Westen blijft echter waarschijnlijk meest droog. Maar in de middag en avond dan zien we de koudste bovenluchten boven ons gebied. En dan kunnen er flinke buien ontstaan. En die kunnen niet alleen vergezeld gaan van onweer, maar ook hagel en windstoten behoren tot de opties. En temperatuur morgen laag, 17 tot 18 graden. Hooguit ergens 19, maar dan hebben we het ook echt wel gehad. En de wind waait matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Ook woensdag nog buien met kans op onweer, 17 tot 18 graden. En de dagen daarna, donderdag en vrijdag, blijft het wat aan de koele kant. Met nog steeds neerslagkansen. Maar in het weekeinde wordt het dus droger. Meer zon, dankzij hoge druk. En de temperatuur gaat stijgen vanaf zondag tot ruim boven de 20 graden.
3: Ja, oké. Okay. Zijn we op de hoogte, Jan? Dan houden we daar rekening mee. En dan heb je natuurlijk nog een mooie spreuk voor ons.
4: Ja, we hadden eind vorige week hadden we het over Sint Medardus. Oh ja. Nou, dat is vandaag zijn naamdag. En de volksweerkunde zegt, zoekt Sint Medardus. Medardus in regen troost, dan zendt hij die ook in de oogst. Dat duurt nog wel even, maar goed.
3: Ja, maar hij is bezig.
4: Ja, hij is bezig. Hij broeit.
3: Dankjewel, hè. Hey, tot morgen maar weer, hè.
4: Ja, hoor.
3: Bedankt. Hoi.

anders niet vinden, denk ik. Dat is een heel leuk liedje eigenlijk van Gerard Pals. Die het ook deed met, weet je ook alweer, met Travassie. Maar nu even met Jaman. Een versie met Jaman. He, een mooie chica zoals jij. Hey, we krijgen hier een verzoekplaat uit, soms wel vaker, uit bedrijfshallen natuurlijk. Hè? Werkplaatsen, ook veel aan de orde. En vandaag is het ook weer zover. Ik krijg hier een liedje aangevraagd. Even kijken, van een vrachtwagensleutelbedrijf. Oeh, een werkplaats voor vrachtwagens in Holten. Daar luistert iedereen mee, begrijp ik. Ten Veen heet het. En Dillian doet een verzoekje. En of het eentje van Normaal kan zijn. Nou, dat kan. Ik heb, normaal is het natuurlijk fantastisch om voorbij te laten komen. Het zijn ook allemaal gitaarvirtuozen. En ja, als je een beetje een gitaar kent, dan zijn loopjes, loopjes op zo'n gitaarriffje maken. Dat is het mooiste. Normaal is daar natuurlijk een ster in. Vooral in het verleden. En als je dit riffje hoort bijvoorbeeld, of dit loopje, dan denk je gelijk al van, ja, maar die ken ik. Hoor eens. Pluk aan die snaren. Is toch geweldig? Doe niet zo moeilijk, heet het.

de klapper van Samuel Welten. Natuurlijk. Ja. Hij lijkt zo op Sander de Boussoyer of zo. In een mini Sander de Boussoyer. Ik weet niet, iedere keer als je dat gezicht ziet. En hoe die doet en hoe die zingt en alles. Doe me altijd denken aan Sander de Boussoyer. Gek, hè? Maar goed, hij is wel lekker bezig met allerlei grote, mooie liedjes eigenlijk. En in het kader van het voetbal heeft hij ook eentje gemaakt. Die heet dus De Leeuw Komt Eraan. Nou, zeker, want vanavond dan is zover. Hè? Dan is er een wedstrijd gaande. Om 20:15 zal het plaatsvinden. Maar het is een oefeninterland besloten in het stadion van New York. Nederland tegen Oezbekistan. En dan kunnen we weer morgen allemaal weer zeuren over hoe beter kan, zeg maar. En dan zondag, ja, dan gaat het voor het EGI. 14 juni, hè, om 10 uur. Dan zal Nederland tegen Japan moeten gaan spelen. Nou, koppeling te voorsprong natuurlijk, maar het gebeurt allemaal in Dallas. Hè? Dat gebeurt dat allemaal in het AT&T Stadium. Oké. En dan zal er een wedstrijd zijn tegen Zweden op 20 juni in Houston. En op vrijdag 26 juni, dan zal Nederland tegen Tunesië moeten spelen tegen Kansas City. De VS, oké. Dus we zitten in groep F, hè. We gaan het allemaal beleven. We hebben allemaal polls ingevuld en zo. En morgen, dan gaat het hier ook compleet los. Pas in het programma van collega Stefan Leur, daar gaat de actie gaande. Want dat heeft te maken met de opbouw van ons elftal. We gaan namelijk weer op zoek naar een elftal. Jij als luisteraar kan in het elftal fictief geplaatst worden. En daar hangt een hele mooie prijs aan, een prijzen. En dat gaat dus morgen allemaal gebeuren. Maar morgen meer daarover, daar krijg je ook uitleg. Hè. Er zijn al heel veel mensen die nu voetbal insturen. Het heeft geen zin nog. Want morgen dan gaat het pas echt beginnen. Dus dan weet je het even. Even geduld tot morgen. En dan gaat de voetbalactie echt van start hier bij ons. Dus komt allemaal goed. Echt. Geloof me. Dit zijn de Havenzangers. Het is

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren. Dat gaan we
1: vieren. Aldi.
3: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe. Voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe Het Zelf in Hurrekariep.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Sherk. Zet de tijd op 2 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Snickers workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
10: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
11: Kraak, piep of een lekke band. Fietsservice Franeker fixt het. Voor onderhoud, reparatie en nieuwe fietsen. Fietsservice Franeker.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself. Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
17: Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dan gaan we weer op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Staat 12 minuten. En op de weg van Breda naar Rotterdam voor het Prins Alexander. Daar voorwerpen op de weg op de A16. 14 minuten. Dan de 58 Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. Daar ook 14 minuten vertraging, 4 kilometer. En nog 15 minuten op de A76 voor de Duitse grens vanaf Geleen. Nou, dan nog even wat flitsers. Die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn bij Lieren, 84,6. En ook tussen Amsterdam en Den Oever op de A7, 43,3. Ook op de A7 tussen Sneek en Heerenveen bij Joure is het bal op 133,0. Staat men ook te controleren. En dat doen ze ook in Terwispel tussen Drachten en Heerenveen. Langs de A7, daarbij hectometerpaal 151,9. Ook de A16 Rotterdam-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel vertegenwoordigt een flitser 40,5. En we hebben er eentje op de A27, Gorinchem-Utrecht bij Houten 70,0. Op de 28 staan ze ook bij Zwolle 104,7. En tussen Leeuwarden en Heerenveen op de A32 Haskerdijken 56,0. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Gezelligheid is de doelstelling en daarom misschien wel helemaal Hollands met Omdat hij zo mooi is. Goedemiddag.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

en Siska Peters. En ze leven allebei nog. Siska is inmiddels 81, heeft net haar man moeten wegbrengen. Verdrietig natuurlijk. Een week geleden is hij gecremeerd. Pim heette die man. En Pim zat ook in de muziekindustrie. En heeft ervoor gezorgd dat Love heel groot werd. En nu heeft Siska de gouden platen weer terugbezorgd aan Patty Brard. Hoe vind je dat? Fantastisch nieuws, toch? Siska, goed gedaan.

Roy Denko zit dat dan? Nou, dat zal ik even proberen uit te leggen, want ik moest even snel net in het intro. Maar ja, Patty Bart, die heeft natuurlijk in Luf gezongen altijd. En Patty had altijd gouden platen aan de muur hangen, maar 33 jaar geleden ging ze failliet. En toen moest ze eigenlijk onverhoopt die gouden platen wegdoen, verkopen. En Pim Terlinde, dat is dus de man van Siska Peters, die is dus overleden. 85 is die man.

Metallica is natuurlijk in de rouw gegaan. Hè? Die zit in de rouw. Maar die is niet stil gaan zitten. Die heeft gewoon, die is gewoon heel druk bezig. En toen heeft ze eigenlijk door een telefoontje te plegen naar Patty ervoor gezorgd dat die gouden platen terug zijn. Dus en Patty is daar zo blij mee, hè, want ruim 30 jaar geleden kwijtgeraakt door dat faillissement. En met tranen in haar ogen heeft ze dus de onderscheidingen weer in ontvangst mogen nemen. En dat allemaal dankzij het goede hart van Siska Peters, die overigens zegt van ja, dit had Pim niet anders gewild, hè, dat zij gewoon weer die gouden platen terug zou krijgen. Dus fantastisch. Dus het zijn mooie berichten. Oké, dan Wendy van Hout met haar nieuwe single Spaans.

0: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Too hot to handle. Niet voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's binnen no time geleverd. Thuis of op kantoor. Play it cool.
5: And calm.
4: Dus aircotechniekfriesland.nl. It is. Dat is lekker fris.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis ter Veen.
7: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Heb je tijd?

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Abel Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: nieuwe hit van...
1: Waar kom jij vandaan?
0: Ik zal hem even aftikken zo, dat is misschien handiger. Het was natuurlijk Zandloopster van Robert van Hemert. Hij heeft trouwens een topweekend achter de rug. Want de kaartverkoop is losgegaan voor zijn AVAS Live concert. Hij doet er ook aan mee. 23 april gaat dat gebeuren. En na het weekend is er al voor de helft aan de kaarten verkocht. Dat gaat als een jacko eigenlijk. En ook al 240.000 keer gestreamd op Spotify. Nou, op de vraag in een grote krant deze dag werd hem gevraagd van hoe denk je dat het kan. Nou, misschien hebben mijn ouders daarboven de touwtjes wel in handen, zegt hij. He? Want die zouden trots op hem zijn. Ze hadden graag dat succes meegemaakt. Hij is zijn ouders verloren. En grote hits als Mona Lisa, Zoet Zout Zuur, Moet Dat Nou, Het Gaat Maar Door. En alles wat hij aanraakt blijkt in goud te veranderen. En dat is natuurlijk supermooi. Robert van Hemert.

leuke prijsvraag zou bijvoorbeeld zijn: hoe vaak zingt hij hier eigenlijk? Ik wil je. Oh nee, hier zingt hij niet meer. Oh, Guus Meeuwis was dat. En, ja, met ik wil je. Af en toe dan voel je het aan je water. Ik werk hier al een paar jaar en ik zie het nu weer gebeuren. We hebben dat gehad met Jan Biggel bijvoorbeeld, hè? Ons Moeder Zee nog. En wel meerdere liedjes. Nou, vanmiddag gebeurt het weer. We hadden het niet, nu wel. Want Jeffrey Mulder die vroeg om, even kijken, 13.46, het liedje van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen, de nieuwe zomerknaller. Nou, ik weet niet of het afgesproken werk is, ik denk het niet. Want ja, ik denk dat die plaat echt heel goed is, want Dave uit Nieuwegein, die vraagt er ook om, die zegt de dikste plaat ooit. Nou, kom maar door. En ook even kijken, Miranda Nieuwendijk uit Nieuwegein, die zegt... Hey Hessel, vorige week is de opvolger van Cheerio uitgekomen. Mike Versteeg, hartslag van je heupen. We hebben wel zin in een feestje. Nou, ik ga hem gewoon laten horen. We gaan zien wat het... doe dit moment even onthouden, hè? Want als dit gebeurt... Dat zeg ik net, ik voel het aan mijn water. Dan komt het uit alle hoeken van het land opeens één keer binnenzetten. Ja, dan kan het wel wat wezen. Dus ik ga het even aan je laten horen. Mike Versteeg, hartslag van je heupen.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje,

Er is Rolfings een nieuwe en dat zeertje wat in die Amsterdamse kroegjes heerst. Ik heb het proberen op te zoeken, Tante Jetje, maar ik weet nog niet of het echt of wel bestaat. Het zal wel, 50 jaar sluit staat hier. Maar er staat ook dat het een fantasieliedje is. Maar ik weet niet, wie weet dat wel eigenlijk? Wie kan me dat even vertellen? Misschien Menso wel. Menso Kortland, hè, dat is de sukkel in Amsterdam. Tenminste, dat is zijn nieuwe single. En Menso Kortland, ja, die houdt die ook in de gaten. Want die komt ook zo uit het niets zetten, lijkt wel. Het zijn allemaal nieuwe sterren hier

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Onze vloer kan echt niet meer.
2: Wat moet er dan in?
1: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
2: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
1: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl. In Hurdegarib.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Gezien.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Wrautheusten. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnachten in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit. En de Deense premier vindt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. En in het safaripark Beekse Berg is voor het eerst een puntlipneushoorntje geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, hij heet Bungee en het gaat goed met hem. Het dier is ook bekend als zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd. Daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Dan het weer van weer online. Het is met 20 tot 22 graden vrij warm. In Zeeland kan een bui vallen. En in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
8: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
9: Het zonnetje schijnt, dus van je hupvalder, je hupvaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Het is een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A12, daar staat een file Duitse grens richting Utrecht. 7 minuten en dat is 5 minuten. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 18 minuten en dan de snelheidscontroles. A2 Amsterdam richting Utrecht bij 55,6. De A7 Groningen richting Heerenveen tussen Leek en Boerakker. 182,0. En de A28 Zwolle naar Groningen. 100,6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja, goedemiddag. Deze week is het de week van voetbal, maar ook van de Radio NL Mega Run.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: geopend op een lekker liedje.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Ja.
0: Stefan, geef een slinger aan het rat.
3: Geef een slinger aan het rat.
0: Het is tijd geworden voor een slinger aan het rat. Weet je wat irritant is? Ik moet echt even... Ik heb mijn oren dicht zitten. Dit is echt heel vervelend voor een radio-dj. Ik kom maar één kant. Dat is heel gek. Maar goed, ik ga het proberen. Zeg, we gaan een slinger aan het rat geven. En dat rat gaat bepalen eigenlijk... Wat voor liedje wil de radio krijgen? Wat voor tof liedje wil de radio gaan krijgen? En laat je brein even breinen. Ik weet dat het maandag is, maar probeer het even een leuk liedje te verzinnen. Komen we zometeen op iets uit de koelkast. Dan pak je het gekste item uit de koelkast. Bijvoorbeeld een blikje bier of bloemkool of bakje boter. Ik weet niet of daar een liedje over is. Nou, dat soort dingen. Ik ga meteen maar even draaien. Dan gaat het. Allemaal machtig. Met oren. Daar gaat hij. Slinger aan het rad. Daar komt hij. Daar gaat hij. Kijk eens even. Het rat is terechtgekomen op vakje 5.
4: Jij? Ja, jij. Jij gaat een liedje verzinnen over pegels, money, poen, knaken, flappen, doekoe, ping-ping, duiten, centen, cash, meer die watta's.
0: Hè?
4: Of juist het gebrek aan dollars, munten of barkies.
0: Meer die warta's. Nooit van gehoord. Nou, het gaat over geld. Of we het juist niet hebben van het geld. Geld is op. Of iets kost geld. Of prijzen. Nou ja, als het maar met geld te maken heeft. Laat iets van je horen. Toets het in. Dan spreek het in. Dan heb ik het over de appjes. En je kan ook even bellen natuurlijk als je het op de heup hebt vandaag. 088 0200 100.
4: Jij... Ja, jij. Jij gaat een liedje verzinnen over pegels, money, poen, knaken, flappen, doekoe, ping-ping, duiten, centen, cash, meer die watta's. Of juist het gebrek aan dollars, munten of barkies.

0: uit België. Maar ja, hoorde je zelf ook. Yves Zegers, Zara. Ik gaf net een slinger. Aan het rad. En dit was de opdracht.
1: Jij. Ja, jij. Jij gaat een liedje verzinnen over pegels, money, poen, knaken, flappen, doekoe, ping-ping, duiten, centen, cash, meer die watta's.
0: Watten?
1: Of juist het gebrek aan.
0: Oh ja.
1: Dollars, munten of barkies.
0: Nou, eindelijk eens een keer weer een liedje over geld. Wat heb jij kunnen verzinnen? Daar komen ze. Ik kan niet alles voorlezen natuurlijk, maar we doen even een hap uit de appjes. Agnes uit Zuidhorn, Bob Scholten met Wie zal dat betalen? Hele goeie. Margo uit Jitstrum, liedje van Willeke Alberti, Het geld van oma Jan. Ja, mooi, mooi, mooi. Seppe uit Schavendeel. Goedemiddag, Stefan. Ik zat te denken aan... ik heb leggende gelden van de kraaien. Oh, de kraaien. Dat heb, weet je, dat, we schamen ons kapot eigenlijk als dishokjes. Maar we hebben dat niet in het systeem staan. Sowieso de kraaien niet. Er moet meer van de kraaien in. Dat sowieso. Manon uit Bergijk. En we gaan met z'n allen naar de kloten van Stef Eckel. Het is Angela. Leur. Geld. Punt. De zwerver. Hé, hey, dat is een goeie. De zwerver van Amsterdam. Dat is het laatste wat ik aan gedacht had. Dat vind ik wel mooi. Die hadden we even in gedachten. Margriet uit Veenendaal. Die had Geldbank niet gelukkig van Robert van Hemert. Inderdaad ook een goeie. Luc uit Nijhuis uit Denenkamp. Doekoe liedje, nergens goed voor. Of Frank van der Weert. Oh, dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. Dave uit Leiderdorp. Alimentatie van Johnny Romein. Michel uit Raalte. Frank van Weert, nergens goed voor. Gerwin van der Heijden uit Nijmegen. Wim Sonneveld met Poen, Poen, Poen. Richard van der Lans uit Pijnakker. Ook een hele mooie. Ik spaar geen centen. Sander, dat vind ik ook wel een mooie. Sander Vissers uit Lochem. Joost Evan uit Armenhuis van Boy Voitoch. Oh, dat is fantastisch. Om dat een keer te mogen draaien. Dan is het Herman uit Westeraar. Harteteam.

0: Dat was vroeger. Manuela uit Kelper, Oler voor het rad. Gold Digger. Ja, dat is ook fantastisch. Nee, we moeten even een keuze maken. Zullen we gewoon even twee draaien? We kunnen wel even twee draaien, dacht ik zo. Stef Eckel vind ik wel mooi verzonnen. Met de Zwerver, nooit aan gedacht. En Matje Hoogkamer. Sowieso even lekker voor de maandag. Ik spaar geen centen.
1: Stefan?
0: Ja.
1: Slinger het liedje maar de eter in.
0: Creatief vandaag.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha, je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum, aan de Tichelersdiek.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

Hij start op onze zomertour. 26 juni in Assen. Vanaf 8 uur staan we daar weer het hele plein te vermaken. En Danny de Munk is erbij, dus dat is leuk. Goeie plaat. Niemand anders zou dit kunnen zingen, toch? Maar ik zit me wel eens af te vragen. Wat als Django nou... Ik voel me zo verdomd alleen zo zingen.

0: ook zo leuk om af en toe eens even te luisteren hoe een andere artiest hem zou zingen. Kijk, in de tijd van Engelbewaarder, alle artiesten die zongen de Engelbewaarder. Hè, daar kon je wat van vinden, daar vond ik ook wat van, maar ik zei er verder niks van. Nee, echt niet. Maar hoe zou het klinken als Django, ik voel me zo verdomd alleen, zou zingen? Ik ben zo benieuwd. Ik ben er klaar voor, Django.
1: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij dan.
1: Test in de mic.
0: Test in de mic.
1: One, two.
0: Hij doet het.
1: One, two. Ja.

die mij altijd... Ik zit echt hier te luisteren van, moet ik hem laten staan? Maar we hebben net een liedje helemaal op de radio gehad natuurlijk. Hè? Dus prima zo. Django en ik voel me zo... Wacht even. Ik zit... de megarun is ook deze week, hè? Wacht even. Dit had ik niet voorbereid, maar wacht even. De techniek is zo ver. Even kijken. Wacht even. Krijg toch allemaal een hele oude BMW... Kakkers, crossen, scheuren, auto in de groot, altijd, altijd aan. Nee, altijd is mooi. Wacht even, altijd aan. Nou, even kijken wat Django of wat. Nee, wacht even, ik doe dat even anders. Danny, wacht. Danny, wat Danny de Munk er zelf van zou maken. Wacht even.

0: is goud.
1: Zet je radio niet aan.
2: Radio,
3: ja. Altijd aan.
0: Zet je radio altijd aan. Altijd.
4: Stefan, ja. Je weet wel.
0: Mensen, we moeten muziek.
4: Die gast, ja, van Radio NL.
0: Ja, ja.
4: Hij loopt sneller dan zijn schaduw. Zijn borstharen wapperen voor de camera.
0: Lekker man, lekker.
4: Zijn linkerschoen.

Deze week is het een megarun. Radio NL megarun, waar we zeker nog even verslag van gaan doen. Ochtends vroeg natuurlijk heel veel fun en Jolijt, zoals ze zo mooi heten in de ochtendshow. Ze zijn aan het rennen. Ze zijn, ja, zo heet dat, hè. De renners die zijn aan het rennen. De megarunners. Die zijn aan het rijden in Frankrijk. De beelden kun je kijken op radionl.tv. En het hangt af en toe even vast. Daar kunnen we niks aan doen. Want dat heeft te maken met wifi. En nou ja, dat zul je ook begrijpen. Als je in een ander land rijdt, dan is het allemaal niet. Dan gaat het niet zonder schokken en stoten. Maar ja, we zenden het allemaal uit. Radionl.tv. En af en toe zie je mij nog even in een beeld. En nou ja, dat moeten we even voor lief nemen. Is ook mooi om naar te kijken natuurlijk. Beetje radio kijken, altijd leuk. Deze week is het ook ja, de week van voetbal. Want aanstaande donderdag begint het WK. En deze week maak je kans op een supergrote, echt een mega grote, super deluxe flat screen TV. De dikdakkers die betalen dat ding uit eigen zak en brengen hem ook bij jou langs. 11 mensen die krijgen exclusief een plaatsje in een basisopstelling van een voetbalelftal. Eén daarvan wordt de aanvoerder en wint dus die hele grote televisie. Dus we zijn op zoek naar 11 mensen die in onze WK-selectie willen. Wil je erin? App dan gewoon even het woordje voetbal in de Radio NL app. En de rest wijs je vanzelf.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
3: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
7: Hoppakee! Al mijn klusafval in één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
8: Jan, je vergeet de helft.
7: Geen probleem, dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
9: Sneek Recycling. Zonder stress, een container op jouw adres.
6: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 4 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Wrautheusten. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken, ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan twee vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de coke met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten twee monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben. Niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden, maar tijdens buien koelt het af naar een graad of 15. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met geregeld buien bij zo'n 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
9: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
11: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
12: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Te groot? Bestaat niet.
15: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
14: Grootpakket.nl. Groot gemak.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
20: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: 4 minuten over 4 geworden, de maandag. Vandaag kun je natuurlijk opgeven het woordje voetbal in onze Radio NL app. En vanaf morgen dan gaan we onze selectie compleet proberen te maken. In elk programma gaan we iemand terugbellen en dan zit jij misschien in onze selectie. En dan krijg jij misschien wel een joekel van de televisie, flashscreen. Maar ja, moeten we dat er nog bij zeggen? We gaan geen televisie weggeven met zo'n hele grote toeter erachter nog, toch? Dus, blijf gewoon even naar ons luisteren. Geef je vandaag alvast op. Jouw appje die je vandaag stuurt telt morgen vroeg ook mee. Vanaf 6 uur morgen vroeg gaan we daar mee starten. Zeg, de files. De A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar staat een kwartiertje vertraging. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 12 minuten en 5 kilometer. De A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. 6 minuten. De A1, daar staat een snelheidscontrole. Apeldoorn richting Hengelo bij 139,9. De A6 Lelystad richting Joure 282,9. En de A28 Zwolle naar de hoofdstad van Groningen. Groningen zelf 100,6.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

Jeffrey Lunenberg. En niet normaal. Ik uit een bad macaroni en ik wil naar Italië. Ja, mooi. Radio NL, luister je mee. Je luistert mee. Zeker.

Kijk, ik heb er al een, maar ik ga hem niet zeggen op de radio. Maar dit zou een mooie naam zijn voor een piratenzender. Als je nou een piratenzender hebt in de schuur en je zoekt nog een mooie naam, is dit wel een. De nieuwste van Tino Martin heet Jong en Dom. En als station ervoor, dan is het SJD. Ja, prima. Mooi. Tenminste, ja. Ik heb ook een piratennaam. Ik zal hem niet vertellen op de radio. Maar ik ben al wel eens aan het piraten natuurlijk thuis. Mag officieel niet via mijn contract. Maar ja, ik heb het wel zo geregeld. Dat als ik mijn zender aanzet thuis, dat het niet reikt bij de muziekredactie thuis. En dat het ook niet bij de directeur thuis te ontvangen is. Dus ik zit op zich niet handig om dat op de radio te vertellen. Maar goed, ik vertel ook niet de uitzendtijden. En wat draai ik dan? Dat is heel gek. Ik draai dan eigenlijk een beetje, ja, wat wij bij Radio NL ook doen. Feestmuziek, piratenmuziek. Hardstyle. Ja, prima. Jij hebt er verder niks aan natuurlijk. Zeg, deze week waar je wel iets aan hebt, is namelijk wat wij voor je geregeld hebben. Het is namelijk een super toffe week deze week. Want je kan je opgeven voor iets tofs. Wij geven namelijk, nou ja, niet wij. De dikdakkers die betalen het eigen zak. Hè, want die stoppen toch dit jaar, dus die hebben nog wel een potje ergens. Die hebben een Joekel. Mega modder vette flatscreen voor je geregeld. En dat kun je dus winnen. Dat betalen hun. Dat is sowieso wel grappig natuurlijk. Hè, dat is gewoon met een knipoog natuurlijk. En ze komen het ook nog zelf bij je langs brengen. Nou, vanaf morgen gaan we gas geven. Gaan we elke dag gaan we mensen terugbellen totdat wij de opstelling hebben met 11 spelers. Dus wij zoeken een basisopstelling van onze de WK-selectie. Misschien zit jij ertussen. En er is uiteindelijk met een spelletje is er één aanvoerder. Die gaan we aanwijzen. En die wint dan die flatscreen. Dus je kan je opgeven door het woordje voetbal te appen. Dat kun je nu alvast even doen. Alle appjes worden morgen vroeg meegenomen en ook morgen de hele dag. En als je morgen nog appt, is ook vroeg zat, dan appje ook mee. Nou, klinkt er wel een beetje vage misschien, dat je denkt van, hè, wat gebeurt er allemaal, Stefan? Nou, ga even naar radionl.fm en daar staat het compleet uitgelegd. Ben ik mooi druk geweest dit weekend. Met een luisteraar. He, ik ben altijd dag en nacht gewoon te bereiken op stefan@radionl.fm. Leuke dingen, maar ook klachten van, hey, leur, je lult te veel. Stuur ik altijd even een berichtje terug. Ja, prima. Nee, ik stuur altijd wel even een berichtje terug. Dus stefan@radionl.fm. Als je toffe muziek hebt voor mij of dingetjes, dan ben ik daar altijd te bereiken. René Cochin uit Den Haag. Die zei, ik zoek dat liedje wat jij draaide. Dan een paar datums erbij, dat weet ik even niet meer. Maar hij zegt, dat is het liedje van Didol Di Dan Dam. Die dol die dam dam. Dus ik dacht, nou ja, zo makkie. Dus ik terug heb aan Jannes. Ja, dat is jammer. Jannes, misschien dat in Den Haag het zo wordt meegezongen. Die dol die dol die dam dam. Dam dam. Maar uiteindelijk viel het kwartje. Vanochtend om 10 uur. Ik denk, ja, het is deze. Ik zal hem even niet draaien. Want misschien een keer een uurtje lekker los weer. Maar ik heb hem vorige week al 2 keer gedraaid. Dat is een beetje te veel van het goede. Het is namelijk Dimitri en het feestteam. Dat is deze. Hey, die dol dom dom. Die dol dam dam. Zo heet hij.

zou het zo een WK-hit kunnen worden voor dit feestteam? Denk je? Kijk. Echt zo'n vergeten dingetje ook. Gevonden in mijn eigen database, zoals mogelijk. Diddeldom, diddeldom, diddeldam. Ja, nu hoor ik het ook wel. Nu

0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Dan ga je op zoek naar pellets.
9: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Heb je trek?

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ho, ho, show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Aben Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door devriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Het is 3 minuten over 4:30 vanavond. Regen en onweer. De buien die trekken van west naar oost. De komende dagen koud en wisselvallig weer. Vanaf woensdag laat de zon zich weer zien. En morgen, wat een max. Max. 17 graden. En dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. En voor de snelheid en sowieso voor dit programma doen we dat even in vogelvlucht. Prima zo. Ik zeg goedemiddag.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Wrautheusten. Er komen strengere regels voor vlogfamilies op bijvoorbeeld YouTube. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 te gebruiken voor commerciële content. Volgens minister Van Aartsen is dat kinderarbeid. Honderden mensen hebben in Bergen afscheid genomen van de vermoorde jeugdtrainer Bas van Lanen. Bij de voetbalclub stonden ze langs de route en klapten toen de rouwstoet voorbij kwam. Is te zien bij Brabantse media. En als het gaat om discriminatie en racisme doen overheid en politiek te weinig om het te voorkomen. Pas als iemand ermee te maken heeft, wordt pas ingegrepen, zei de voorzitter van de staatscommissie bij de presentatie van een rapport.
3: Dankjewel Peter van Oudhuizen van het ANP. Eén file is er nog te melden. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Haddingsveld-Giessendam. Daar staat 11 minuten en dat is 5 kilometer. En dan de snelheidscontroles. Er staan er 7 gemeld in Nederland. En deze weten we zeker dat ze er staan. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij 230.1. De A7 Groningen richting Heerenveen bij Boerakker 182.0. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen 61.9.
5: Als het is te veel wordt, als je groen en geel wordt.
6: Hey, Radio NL, Joost Klein hier. Waarom ben ik niet te horen in jouw radioshow? What the fuck, man?
7: Zet de radio aan en laat je...

0: wijze, dat was de basis voor deze plaat. Sineke en Donkere Nachten.
1: Radio NL. Mega run.
0: Ja man, we zijn er fucking trots op. Deze week is het natuurlijk mega runnen geblazen. Radio NL mega run. Frankrijk. En volgens mij gaan ze ook nog een stukje Spanje meepakken. Nou ja, elke avond is het een feest. Dan worden beelden geschoten. Hè. Als iemand aan het plassen is achter de tent, wordt daar een camera opgericht. Ligt er iemand op de grond? Staat iemand op een podium die er niet hoort? Is Lars van Dijk aan het buikschuiven op het gras? Het wordt allemaal gefilmd in de legendarische dagjournaals. Check het maar gewoon even op radionl.tv of radionl.fm. Of natuurlijk onze socials, daar zie je alles wel voorbij komen. Nou, aan het einde van de dag is altijd een beetje een probleem. Dat was vorig jaar ook zo. Nou, niet een probleem, maar het is pezen geblazen voor die gasten. Die zijn allemaal aan het rijden om naar de camping te gaan. Want wat je ook ziet als je nu kijkt op radionl.tv, donkere wolken daar. Dus je moet echt rijden om een bepaald tijdstip binnen te komen daar. En je wil ook niet voor piemels daar natuurlijk als je meerijdt met die meegerunners, als je als laatste binnenkomt. Dan weet ik niet of je dan krijg je dat de hele avond te horen. Oh, je was laatste, hey. Krijg je dat voor elkaar? En het is wel zo natuurlijk, de mega's runners die zijn aan het strijden natuurlijk, dat een auto blijft rijden. En het is wel zo, stel je voor, een hele sliert auto's rijden achter elkaar. En eentje is al 2 kilometer verder dan de auto achter zich. En als die auto pech krijgt en die stopt dan gaan ze elkaar even in de appgroep of de 27 MC oproepen van, jongens, hey, attentie, staat iemand stil? Dan trappen ze allemaal op de rem en dan degene die het dichtst erbij zijn, die rijden weer terug en die gaan elkaar helpen, zodat iedereen elke dag weer die eindstreep gaat halen. En vanavond wordt er feesten geblazen. Alleen morgen vroeg, ja, dan mag je pas vertrekken vanaf de camping. Dan moet je degene die gaan rijden, die moet even blazen. Natuurlijk wordt er bier gezopen, maar ja, als jij rijdt en je bent bestuurder, ja, moet wel veilig natuurlijk allemaal. Ja, goed, mooi. De ins en outs hoor je echt allemaal in de ochtendshow van Radio NL met Lars van Dijk, die is daar. Siert is ook aanwezig, dat is onze cameraman die alles mooie de beelden schiet. En die hebben ook een paar geheime opdrachten nog meegegeven, dus het moeten mooie beelden worden deze week. Kan als niet anders. Radio NL, mega run. En voetbal is er natuurlijk ook deze week, aanstaande donderdag. Ik heb zelf niet zo heel veel met voetbal, maar we gaan er vol in natuurlijk, hè.

0: deze. Deze zangeres. Die kan zoveel met haar stem. Ze heeft in het verleden ook dingen voor DJ Maurice. Je weet wel. Die apperski DJ heeft ze wat dingen voor ingezongen. En volgens mij ook Wukking 925 heeft ze ook ingezongen. Waanzinnig. Volgens mij was dat onder de naam Gel. Maar goed, dat interesseert verder niemand. Het was Judith Peters. En Judith Peters, die heeft één plaatje. Nou ja, alles van haar is mooi. Ik ben echt fan. Ik ben verliefd op haar stem. Die kan alles zingen. Die kan mooie ballads zingen met een pianootje. Ze kan feestmuziek aan. Ze kan schreeuwen. Ze kan uithalen. Ik heb toen een keer I Will Survive van haar gehoord. Was ik live bij ergens in een feesttijd. Allemachtig. Ik denk, echt zo gaaf. Alleen, het zit zo. Zij heeft een liedje. Die heeft zij. Die heb ik een keer in handen gehad. Maar dat was een hele slechte kwaliteit. Dan kon ik als radiomaker kon ik er niks mee. Dus die heb ik gedelete. Heb ik al jaren spijt van. Zij heeft namelijk een versie ooit ingezongen van Zanzibar. Dat is deze namelijk. Kijk, die heeft zij gedaan op haar konto en die is zo gaaf. Kijk. Zanzibar, Zanzibar. Oh, mannen. Ja. Van Judith Peters. Dus ik heb uitgezocht. Zij woont ergens in Spanje of zo. Ze woont in het buitenland. Zij heeft verkering of had verkering met DJ Henry's feestje. En ze woont in een dorp in het buitenland. Precies waar ook Jeffrey Kuipers woont. Zanger Jeffrey Kuipers. Ik hoef niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar die wonen daar bij elkaar. En ik heb ooit eens een keer gevraagd. Volgens mij aan het management. Of het kwam bij Judith Peters zelf terecht. Van hey, kan ik dan dat plaatje van je krijgen? Die van Zanzibar. Ik kreeg hem niet omdat ik Stefan was. Dat is toch ook raar? Ik kreeg hem niet omdat ik Stefan was. Want zeg maar de motivatie was, dan ga je hem draaien. Ja, natuurlijk ga ik hem draaien. Ik werk bij de radio. Ik vraag om een liedje. Je krijgt airplay. Het mocht niet. Dus helaas, ik leg me daar neer. Ze blijft mooie muziek maken, sowieso. Hey, kijk eens even op de klok, man. Het is, het is bijna 5 uur natuurlijk. Hè? Hoogste tijd. Voor een uurtje lekker los. En als je dagelijks luistert, dan weet je ook dat we wat hulp nodig hebben. Dus gooi even een appje deze kant op. Toets het in of spreek het even in. Ik heb echt wat hulp nodig. Want wat moeten we met deze maandag? Wat voor muziek moeten we even gaan draaien? Laat iets van je horen.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL. Klik rechtsonderin op berichten. En de DJ leest het meteen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 5 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Wrautheusten. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Van Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Lanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen. Is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Van Lanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme. Ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport. En daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. En dan het weer van weer online. Vanuit het zuidwesten kans op buien en tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: onze vloer kan echt niet meer.
18: Wat moet er dan in?
17: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
18: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
17: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl in Hurdegarib.
19: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
20: Het zonnetje schijnt, dus van je hupvalder, je hupvaldera op naar Bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaarttochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
22: Oh, wat een goal!
23: Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
26: Oranje. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Hallo.
30: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
29: Ja hoor.
30: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
29: Tuurlijk.
30: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
29: Ja.
31: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Het is 4 minuten over 5 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. We beginnen altijd even met de files. Waarom? Dat weet niemand. Dat weet echt niemand. Dat is gewoon zo. Nou, de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat het vast bij Den Haag-Zuid. 21 minuten, 14 kilometer. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. 18 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda. 27. En de A58, Eindhoven richting Breda. 26 minuten. Snelheidscontroles. A4, Den Haag richting Rotterdam. 58,1. En de A28, Zwolle richting Groningen 100,6.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app. Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
3: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: 24 graden moeten zijn. Maar alleen. Ja. Het mogen duidelijk zijn.
1: Dit is een uurtje lekker los.
2: Lekker los.
1: Waar zijn jullie handen?
0: Nou, we zijn officieel begonnen.
3: Ja hoor.
0: Dit appje doet zeer. Reina de Goldwing uit Breda. Draai even op een krekel. Of staat die ook net als de kraaien niet in jullie computer? Au, au, au, au, au, au, au. Die doet zeer, Reina. Natuurlijk hebben we dat. Hartje vergroot.

0: meerdere malen aangevraagd vandaag. Natuurlijk logisch, want voetbalweek natuurlijk. FIFA Hollandia, onder andere Arend.
1: Attentie, attentie.
2: Attentie.
3: Oh, wat een playlistprobleem.
4: Ja.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie!
6: Nou.
0: Van de muziekredactie.
6: Ik zal blij wezen als deze ellende voorbij is. Want Jopie die houdt de boel even in de gaten tijdens een uurtje lekker los. En als het allemaal goed gaat, dan laat hij dit ook weer los. Hopelijk. Nou goed, dat lampje gaat branden op de mengtafel. Dus Jopie die zit er weer klaar voor. Playlistprobleem, dan moeten we even zien op te lossen. Nou, Jopie! Hey, alles goed met je?
7: Hey Stefan, ja, alles goed hier. En bij jou?
6: Ja, dat gaat ook prima, joh. Dus, ja.
7: Nog Radio NL drive-in shows gedaan afgelopen weekend?
6: Ja, ik stond in de Hoogkerk. Dus,
7: Hoogkerk?
6: Hoogkerk, ja.
7: Hey, wacht eens even.
6: Jopie, we zitten midden in de uitzending.
7: Moment.
6: Ja.
7: Hier, ik heb hem.
8: En nu is het zover. Even niet aan het werk. Feesten in ons hoogkerk.
6: Jopie, zet het uit!
8: Spring maar en zing
6: Hij zit op mijn

0: Joop.
1: Heb je deze ook gedraaid daar?
0: Ja, natuurlijk heb ik dat gedraaid.
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Goed, respect, dikke leur.
0: Ja, dat dacht
1: dat
0: ik ook.
1: Dat hoor je niet vaak,
0: nee,
1: hè?
0: Dat hoor ik nooit eigenlijk, maar goed.
1: Maar goed, de muziek. Er is weer een playlist-probleem.
0: Ja.
1: Hans Hinkema wil graag Waanzin van BZN horen.
0: Oh, dat is leuk. Dat
1: Jurgen
0: is...
1: Lampen uit Medevoort, ja, wil de Rititi-polka.
0: Oké.
1: Zullen we ze laten kiezen?
0: Jopie, dat is exact wat...

0: Attentie.
1: Nou, dit is een joekel van een probleem. Want wat wil je horen? Het liefst allebei, maar er mag maar eentje gekozen worden. Wil jij BZN met waanzin? Dan heb jij nummer 1 zo vaak mogelijk. En wil jij nog een keer de Rietetie Polka? Dan heb jij nummer 2.
0: Hier is de halve zool van jouw radio.
1: Toen zijn we rustig, want dat geschreeuw op die radio. Oh, wacht.

0: waanzinnig. Mickey van Wijk en eigenlijk Danny Vroeger hoor je helemaal niet meer terug, joh, het liedje. Had er ook niet in gehoopt. Nee, natuurlijk had hij er wel in gemoeten, natuurlijk. Mickey van Wijk, wie is het? Wie is het? Lekker liedje. Zeg, ik had net even contact met Joop hier.
1: Hallo!
0: Van de muziekredactie!
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem! Oh mijn god, zeg ik nou echt, Danny Vroeger had er hier gemoeten. Natuurlijk, Danny, als je luistert, ja, tuurlijk, man. Tuurlijk, jij bent belangrijk in het liedje, echt serieus. Zeg, er was een playlistprobleem. Jopie, die breekt af en toe zin in dit programma. Je had nummer 1 kunnen appen van Waanzin van BZN. Een live-opname die echt waanzinnig goed is ook. En nummer 2, Rititi Polka van The Crazy Accordions. Nou, even vluggen doorheen.

0: Eens even kijken. Ja, er is echt duidelijk een winnaar geworden. Michel uit Haarlem, nummer 2. Dan is het Laurens uit Zwolle, nummer 1. Dan is het Hans uit Heemskerk, nummer 2. Grietje uit Eastermark, hoop dat ik het goed uitspreek. Friesland moet er zijn, 1. Dan is het Patrick uit Groningen, graag nummer 1. Isa uit Volendam, die zegt voetbal. Oh ja, natuurlijk. Dan is het Romy van Essen uit Lichtenvoorde, nummer 2. Dan is het Petra uit Bodegraven, nummer 2. Pieter van Assen uit Slootdorp, nummer 1. Dan is het Cor uit Wijk en Aalburg, nummer 2. Blubberhaan uit Doesburg, nummer 2. Raymond uit Tiel, nummer 2. Roelof uit Zwolle, nummer 2. Petra uit Heerenveen, nummer 2. Jorg uit Gent, nummer 2. Je denkt dat je voelt aankomen. Nou, het leeuwendeel van vandaag heeft gekozen voor... Het is 143 appjes tegen 377. Gekozen voor Rititi Polka van de Crazy Accordeons. En, oh, wacht, het is wel even leuk hoor. Om dat even te laten... Ik heb dat een keer eerder laten horen, omdat wij het liedje nu gaan draaien. Wacht even, dat is zonde van de zendtijd dit. Even kijken, ja, want ik was bij de opnames. Ja, ik denk dat het inmiddels wel bekend is dat ik ook achter het liedje zat. Maar goed, dat maakt niet uit. Zeg, tijdens de opnames, het liedje was zo bedoeld. Luister even goed naar dit.
1: Kijk. Stinkt naar bier en naar rook. Doe mij een fles en een punt. Dit is best leuk.
0: Dat hebben ze eruit gehaald. De man achter de mengtafel zei, ah, oh, dat is niet leuk. Het klopt niet muzikaal. Ook in deze stem, hè. Dus kijk, luister.
1: Stinkt naar bier en naar rook. Doe mij een fles en een punt. Dit is best leuk.
0: Moet ik er eigenlijk gewoon weer in monteren? Want het stukje hoort er gewoon in. Hé, hey, dat is best leuk! Had er gewoon in

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Hoe relaxed is het als je nieuwe meubels 's avonds worden thuisbezorgd? En vergeet niet, je had sowieso al een megadeal. Bij Runner Meubel. Meer service, mooie collecties, lage prijzen. Zonder gretige verkopers. Je praat gewoon gezellig met Douwe, de eigenaar. Check runnermeubel.nl. Runner Meubel. Aan de Zwettenstraat in Leeuwarden. Werkt in wonen.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha! Je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum. De koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum. Aan de Tichelersdiek.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
9: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
10: Te groot bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: jaar de Fries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Friesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Bijna 6:03 geworden vanavond. Regen en onweer. Deze buien trekken van west naar oosten over ons land heen. De komende dagen koud en wisselvallig weer. En vanaf woensdag laat de zon zich steeds meer zien. Temperaturen blijven redelijk hoog. Het voelt koud aan. En morgen wordt het max. Nou, het ziet er goed. Op papier ziet het er goed uit. Alleen het wordt guur. Maar 17 graden, hè? 17 graden. Dan het nieuws binnen- en buitenland. En voor de snelheid in dit programma doen we dat natuurlijk even in vogelvlucht.
4: Goedemiddag. Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Wrautheusten. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid. Dat zegt een topambtenaar die zich bezighield met de maatschappelijke gevolgen van de lockdowns tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wil dat kinderen onder de 16 niet meer door hun ouders worden gebruikt voor commerciële vlogfilmpjes. Volgens minister Aartsen verliezen kinderen zo hun privacy en dat kan schadelijk zijn. En in New York is later vandaag de derde wedstrijd in de NBA basketbalfinale. En voor het eerst is president Trump erbij. Daarom gelden rond Madison Square Garden strenge veiligheidsmaatregelen met honderden agenten.
3: Dankjewel van het ANP, Peter van Oudheusden. We gaan even kijken op de wegen. De A9, daar staat een behoorlijke file. Alkmaar richting Amstelveen. Dat is, ik zal even verder klikken. Amstelveen, Stadshart. Daar staat het vast. Vanaf Bad op het dorp gezien. 18 minuten. En de A16, Rotterdam richting Breda. Een half uurtje. En dat is 3 kilometer. Snelheidscontroles. Amsterdam richting Apeldoorn bij 52.1. De A4, Den Haag, Rotterdam. 58.1. En de A7, Groningen richting Heerenveen. Daar staan ze bij 182.5. We gaan even naar het appje van Rudy Hermans uit Groenlo. Hij wil iets horen van Ancora. Dus ik terugtypen. Welke dan? Hallo? Hallo? Rudy? Niks gehoord? Nou, hey, dan zoeken we zelf even eentje uit.
5: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
6: Luisteraar!

0: Cafete Club.
1: Ti dan,
0: Calidad y garantía.

zij woont. De mannen met paarden zijn al die voor.

0: Dit is zo'n stoere plaat, echt. Pirates of the Caribbean stond volgens mij in de basis, maar zo goed gedaan. Deze die voel je gewoon, hè? Door merg en been. Mannen met baarden, ook al heb je er niks mee, die zijn door het liedje opeens weer heel stoer geworden. En wordt ook mooi bezongen met een mooie stem. Mannen met baarden. Ja. Oh, wacht, ik zet. Wat? Maar. Oh ja, Hanny had zo'n liedje. Oh god, wacht even, dit is weer zonde. Mijn brein, dat is ook raar. Mannen met baarden. Maar hoe zit het met dat liedje van Hanny? Hanny, die was niet verliefd op mannen met baarden, maar. Luister maar even.
1: Ik word altijd verliefd op een man met een snor.
0: Juist, een man met een snor.

het is zo flauw. Een uurtje geleden zo hadden we het even over een liedje waar ik druk mee bezig ben geweest dit weekend om hem op te snorren. Iemand had namelijk Die Dol Dam Dam. Welk liedje was dat? Nou, en dat is heel flauw. Het is oldschool DJ'tje pesten. Dat liedje wordt heel vaak aangevraagd. Ja, draai hem ook even dan, Stefan. Draai hem even. Marieke die zegt dat uit Emmen. Dan hebben we nog Koen. Die wil hem graag Koen die komt uit Doetinchem. Die wil hem graag horen. Dan hebben we uit het dorpje Heiken. Hebben we nog George, die wil hem ook horen. Nou, vooruit dan. Nog één keer. Voor de rest van de week niet meer aanvragen. Want het is eigenlijk een beetje onlogisch dat we deze draaien. Het feestteam en Die Dol Dam Dam.

0: Het is Erik die zegt... Hey, Leurman, dit is helemaal geen langzame lummel. Joh, gewoon puur voor de gein. Maar ja, kijk, het begint wel langzaam natuurlijk. Twan van Leijten was dat, en dat draaien we niet zomaar. Dat is even gedaan voor Bernd. Er staat hier Bernd de Vries, en die komt uit de Krim. Ja, natuurlijk gaan we dat draaien. De hele dag loopt het al door met die appjes Michiel. Maar ik weet niet hoe die heet. Michel of Michiel, dat ga ik nog leren van iemand. Iemand gaat me altijd corrigeren. Ik zeg Michiel Rast. Een jong ventje met een accordeon. Oh nee, jawel, een accordeon. De Voortak medley is officieel uitgebracht. En de vader en moeder van Michiel, die kunnen het allemaal niet aan. En dat bedoel ik positief. Want ze worden helemaal platgebeld van... Goh, we hebben een feesttent en we willen graag even hem op het podium hebben. Maar ja, goed, hij is 11 of 12 jaar. Dus dat lukt niet altijd. Ik denk dat ze gewoon, als ze goede ouders zijn... dan doen ze gewoon één keer in het weekend gewoon even laten optreden ergens. En niet 3 of 4 op een dag. Dat zou heel raar zijn. Natuurlijk gaan we dat zometeen even draaien. Maar eerst...
1: Ducktape bij de hand.
2: Ja.
1: Want de kopjes trillen uit je kast.
3: Oeps.
1: Dit is voer voor je woefers, waffers en blaffers.

0: Michel of Michiel? Moet ik even navragen. Rast, zo heet hij in een voortak medley. Allemachtige, het is maandag, hè? Jeetje, mina. Nou, het is tijd geworden voor de finale klapper. Je kan nu live inbellen. De eerste die belt is de eerste die telt. Wat gaan we draaien? Ik ben zo benieuwd elke dag weer.
1: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Finale.
0: Ja, je kan nu gaan bellen. Dat is even een schokgolf natuurlijk. Als je het leuk vindt, je zit in de auto, je hebt enig idee wat wij van de radio moeten draaien. We moeten het wel kunnen vinden natuurlijk. Eerlijk is eerlijk, we draaien niks van Spotify. Spotify met dubbel D. Daar draaien we niks van. En YouTube doen we ook niet. En ik kan het ook niet heel snel opzoeken om te downloaden. Dus we moeten. Ik ben echt afhankelijk van wat we hier hebben in de systemen. Dat is best wel veel. Bellen. 088-0200-100. 088-0200-100. En zorg even dat je als eerste aan de lijn bent hier. Dus gewoon even bellen. De finale klapper. We gaan het met z'n tweeën even zien te fixen. Nou, eens even kijken. Hallo, met wie spreek ik? Hallo? Oh, die zegt niks. Nou, dan doen we even de volgende lijn. Met Stefan, goedenavond. Bijna.
4: Goedenavond met Marina.
0: Hey Marina, kijk eens aan. Wat wil jij als finale klapper, Marina?
4: Eleonora van Jannes.
0: Oh, dat is wel een hele fijne om mee af te sluiten, hè?
4: Jazeker.
0: En ga je dan echt helemaal meezingen? En ben je thuis of zit je in de auto? Waar ga je meezingen?
4: Ja, in de auto.
0: In de auto. En zo hard en zo vals mogelijk? Of...
4: Ja, uiteraard. Maar, dat kan ik goed.
0: Moet je wel in het begin even de tekst veranderen? Dat is altijd grappig om mee te zingen.
4: Oh ja, ja,
0: dus
4: zeker.
0: Zal ik hem even voordoen? Eigenlijk zou je wel, als je zometeen begint, dan zing je... Antonio had een hele grote pisser.
4: Ja,
0: hij piste in de Middellandse Zee. Zo moet je beginnen eigenlijk.
4: Ik hoor het al wel, je bent niet veel gewend.
0: Nee.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Poeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Snel geldcashen voor je oud ijzer en metaal? Bij Metaalrecycling Sneek krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje? Dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar Metaalrecycling Sneek. Aan de Zadelmakerstraat in Sneek.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: sigaret af te komen. Stop ook met roken. Zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 6 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Vlogfamilies bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Poont heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat twee deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van twee pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Poont noemt die verdenkingen zeer ernstig. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden. En daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
13: Te groot? Bestaat niet.
14: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
13: Grootpakket.nl. Groot gemak.
15: Heb je trek? Hey!

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Het is een paar minuten over 6 geworden. De rust is wedergekeerd. Het is maandag. Het ging echt raar. Hè? Dat is je lekker los. Maar ja, dat moet ook. Daarvoor is het ook opgezet. Einde van de werkdag. Gewoon even lekker los. Of juist niet. De files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat het vast tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 21 minuten 10 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag. Een kwartiertje. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Roermond en de Zwalmentunnel. Daar staat 8 minuten. En dat gaat nog wel wat oplopen. Er staat namelijk iets op de weg wat daar niet hoort. Hele grote vrachtwagen. Dan gaan ze wegslepen waarschijnlijk. Of repareren. Snelheidscontroles A2 Eindhoven richting Maastricht bij 229.7. En de A16 Rotterdam richting Breda 17. Bedacht.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Leeuw!
5: Ja, goedenavond. We gaan eens even rustig... rustig beginnen. We gaan even lekker beginnen met Delano Dunker.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Veldmeijer en Frankie. Veel leuker met jou. Nou, het houdt de gemoederen bezig. Lars die draait hem het als eerste en die draait hem ook regelmatig in de ochtend. En online ging het al viraal. Het is dat jonge ventje met zijn accordeon. Michiel Rast met zijn voortak medley natuurlijk. Wordt aangevraagd, wat is het? Ik ben de hele tijd aan het typen. Ja, dat is die en die. En even YouTube linkje erbij. Het gaat als een tierenlier natuurlijk met een liedje. Voortak gewoon zonder zang. En het scoort als een malle. Maar ja, dat is natuurlijk leuk, maar kennen jullie ook de 76538 polka? Kelly, heb je die wel eens gehoord of niet?

0: met zijn nieuwe single. Een moordenvette plaat ook. En het is die laatste. We hebben vanmiddag al een beetje, vanochtend al, kijkcijferrecords gebroken. Op RadioNL.tv, want deze week is het de megarun natuurlijk. Kun je helemaal kijken, dag en nacht. Hoe de renners aan het rijden zijn, hoe ze elkaar helpen. En de dagjournaal is ook natuurlijk geniaal. Alleen, we gaan nu onze technische mensen niet zo blij maken, denk ik. Want we denken dat we ook nu op de televisie, RadioNL.tv, ook even een recordje gaan breken. Want zometeen is het tijd voor Ivo Pasveer. En Ivo, jij staat... Waar ben jij?
1: Nou, Stefan, je gaat het niet geloven. Ik sta eindelijk, na al die maanden... Ja? In de nieuwe studio van Radio NL! Yeah! Wow!
0: Zometeen ga jij uitzenden ook in de studio. In de nieuwe studio.
1: Als ik dat doe, dan ben ik morgen mijn baan kwijt, denk ik. Maar,
0: nee. Gewoon lampen aan, stekkers erin. Jij gaat zometeen uitzenden in onze nieuwe studio.
1: Ja, weet je het zeker? Het voelt allemaal nog zo fragiel hier. Ik durf het gewoon nog niet. Die knopjes en zo, het is allemaal zo nieuw.
0: Moet het dikste dishokje van het hele stel het weer doen dan? Ik kom er wel aan.
2: Jij bent wel de rapper of the radio, dus waarom niet?
0: Dat valt me mee. Maar tune in op RadioNL.tv, want Ivo Pasveer gaat zo zijn uitzending maken... vanuit de gloednieuwe studio van Radio NL.
2: Echt niet.
0: Jawel. Nee. Jawel. Nee. Durf je het nog niet aan?
2: Nee, ik durf het niet. Maar het klinkt lekker, toch?
0: Ja, ik heb al even test gedraaid. Geniaal. We hebben zelfs zo'n voetpaneel. Ken je van die gitaristen die dan zo'n paneeltje hebben... onder de mengtafel waar ze op kunnen drukken?
2: Ja, voor de echo en zo.
0: Ja. We hebben er 5, hebben we.
2: Zo, om dingen... hallo.
0: Ja.
2: Maar als ik jou 5 keer hoor, dan weet ik niet of dat goed komt.
0: Nee, maar ik bedoel voor dingen instarten en zo. Voor flauwekul is dat.
2: Dus gaat er feestkanonnen af en zo?
0: Nou, ja, dat soort dingen. Een beetje gemaakt voor de luie DJ-jockeys ook.
2: Nou...
0: Maar je durft er niet aan?
1: Nee. Laat ik het zo zeggen. Als ik nu iets al sloop... en die kans is best aanwezig met mijn twee linkerhanden... dan ben ik nog lang niet jarig.
2: Nee, druk eens. Pas in januari, dus maakt niet zoveel uit. Maar
0: druk eens even op het rechterknopje. Even kijken of jij mijn plaat kan instappen.
1: Ja, oké. Okay. En nu?

0: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
2: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Okay.
2: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra Doe Het Zelf in Hurdekariep maakt gewone nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe Het Zelf in Hurdekariep.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we Oranje.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
15: Oh, show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Abel Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanavond trekt een zomer met regen en buien van west naar oost over. Ook de komende dagen staan in het teken van buien. Met maxima van 16 tot 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in het westen staat af en toe een vlagerige wind. In het weekend neemt de buiigheid af en kan de temperatuur weer aan een stijging beginnen. Het is 6:45 ANVB Verkeersinformatie bij Radio NL. De drukte op de weg neemt af. Nog een paar bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam 25 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Gouda-West 5 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-West een kwartier. Alle flitsers gemeld in de flitsmeisterapp. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij 52.1. A2 Den Bosch-Eindhoven bij 119.5. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam 58.1. A7 Groningen-Heerenveen 182.2. A12 Arnhem-Utrecht bij 104.7. En de laatste A50 Arnhem naar Eindhoven bij 138.5. Goeie reis.

Gino Groos bij Radio NL, favoriete kroeg. Ik moet het toch even met je hebben over het woordje dat in dat liedje zit. Ik hoor dat steeds vaker. Ook in dat liedje van Mart Hoogkamer, de Billy Dans. Grappie, sappie. Gino Groos heeft het in dit liedje ook net over drankie en een sappie. Stel je voor hè, dat je echt de tekst in de muziek heel letterlijk zou nemen. Dat je echt een sappie bestelt in je favoriete kroeg. Denk echt, na 3 jus d'orange word je er gewoon uitgezet hoor. Het zal wel aan mij liggen. Radio NL, maandagavond, Mitch Mitchell zometeen. En dit is een oudje van Quintus. Greta.

Wesley Kleijn bij Radio NL en in het hart van Amsterdam. Hey, we moeten het zometeen even hebben over iets wat we allemaal doen, maar tegelijkertijd ook allemaal liever niet doen. Althans, als je een beetje goed van bedoelingen bent. Het gaat namelijk om liegen. Er is onderzoek gedaan naar wat de meest voorkomende leugen is die we gebruiken. En het gaat je verrassen wat dat gaat zijn. Ik wil het zo meteen met je in de avondshow van Radio NL. Eerst nog Yves Berendsen, Emma Heesters, Alleen met jou. En wellicht de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld, Zwoele zomernachten. Nu bij Radio NL.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Snickers workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld, is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariaan op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
15: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
14: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
16: De Boerdrachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
15: Bouwcenter Concordia.
14: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
15: Bouwcenter Concordia.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
17: Boeie.
18: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
17: Yes.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hamster.
19: Te groot bestaat niet.
20: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
19: Grootpakket.nl. Groot gemak.
18: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met een melding in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daar kunnen nog stevige onweersbuien voorkomen. Extra goed opletten als je daar dus de weg op moet. En één file momenteel op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Daar zijn opruimwerkzaamheden bezig. Er lag daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden richting Rotterdam. Volg je dan Breda en Roosendaal over de A27, A59 en vervolgens de A16. Twee controles gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij 52.1 en de A7 Hoorn-Zaanstad bij 17.5. Goeie reis.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Eva Pasveer!
24: En de meest voorkomende leugen, die hoor je zo meteen bij Radio NL naar Richel en Sander Kwarten.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

Richel en FaceTime in de avondshow van Radio Morel. Goedenavond, het is maandag, iets na 7 uur. En ja, we doen het allemaal wel eens toch. Laten we wel zijn, een leugentje om bestwil. Gewoon soms omdat je dan makkelijker vanaf komt. Of gewoon omdat het net eventjes wat makkelijker is dan de waarheid vertellen. Ja, misschien ga je het nu ontkennen, lieg je nooit. Maar daar geloof ik helemaal niks van. We gebruiken allemaal wel eens een leugentje om bestwil. Maar wat blijkt nu volgens een nieuw onderzoek van psychologen is het vertellen van verzonnen verhalen of onwaarheden helemaal niet de vaakst voorkomende leugen die we gebruiken. Belangrijke informatie achterhouden, wat we verzwijgen, dat is de meest gebruikte leugen, de meest voorkomende leugen. Het wordt ook wel leugen door weglating genoemd. Komt voor in relaties, op de werkvloer, binnen families. En daarbij vertel je dus eigenlijk, ja, technisch gezien de waarheid, maar doordat je dingetjes weglaat, komt er toch een beetje een ander beeld van de situatie. En uit dat nieuwe onderzoek wijzen psychologen op heel wat verklaringen. Zo kan het weglaten van informatie helpen om schuldgevoelens te vermijden of een positieve beeld van jezelf neer te zetten. En ook speelt angst voor conflicten of negatieve reacties een rol. Met andere woorden, we verzwijgen vaker en dat is eigenlijk de meest gebruikte leugen. Maar goed, weet je, laten we vanavond even een klein beetje real talk doen. Eventjes echt praten met elkaar als radio-nellers onder elkaar. Hoe vaak doe jij een leugen om bestwil? Hoe vaak vertel jij een leugentje aan een collega dat je te laat bent gekomen? Misschien wel aan je vrienden. Misschien ook wel aan je partner, zou ook kunnen. Ik ben benieuwd. Hoe vaak ben jij de Pinocchio van je huishouden? Hoe vaak lieg jij? Daar ben ik benieuwd naar. Laten we even eerlijk zijn met elkaar en stuur eventjes een spraakberichtje in de radio. En dan ben jij iemand die aan de lopende band leugentjes om bestwil doet? Of ben jij misschien wel een uniek persoon en lieg jij nooit? Al bedenk ik me nu dat dat ook weer een leugen kan zijn natuurlijk. Kom maar even door in de Radio NL-app. Hoe vaak doe jij een leugentje om bestwil?

dat heerlijk. Gewoon zo'n oud Volkswagenbusje pakken en vervolgens door Europa toeren. En alles op de Bonnefoy doen. Maar goed, ik ben dan persoonlijk zo'n zenuwpeesje die daar dus helemaal niet mee om kan gaan. Hè? Nee, ik moet echt alles tot in de puntjes verzorgd hebben, wil ik een beetje op reis gaan. Dus hey, op de Bonnefoy lijkt me heel stoer, goed voor de verhalen, maar gaat niet gebeuren in de huispasfeer, kan ik je vertellen. Bastiaan Ragas bij Radio NL. Het is bijna 19:30 op maandagavond. We hebben het over leugens, smoesjes. En wat is volgens psychologen de meest gebruikte leugen? Nou, dingen verzwijgen. Met andere woorden, leugen door weglating. Het gebeurt op de werkvloer, binnen families, in relaties. En zo zet je dus eigenlijk een verkeerd beeld neer. Ja, ondanks dat het, we dachten dat het misschien de verzonnen verhalen of waarheden. Nee, gewoon weglaten. Dat is de grootste leugen die we gebruiken. De vaakst gebruikte leugen. Dan vroeg ik wat jou, hoe vaak jij een leugentje vertelt. Een leugentje om best wil. Normaal gesproken ben je best eerlijk in de radio en app, maar ik ga je verrassen. Er zijn gewoon nul reacties binnengekomen. Maar goed, ik weet nu één ding zeker. Ja, ook jij doet wel eens een leugentje om best wil, toch?

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Van der Veen Zon heeft alles onder één dak. Zonnepanelen, airco's, laadpalen en elektra. Slimme oplossingen voor een duurzame toekomst. Ga naar vanderveenzon.nl en ontdek hoe wij uw huis energiezuinig maken.
3: Heb je trek?

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Ho, geëerd publiek. De nieuwe show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Abel Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: toch nog steeds het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Guus Meeuwis bij Radio NL en Brabant. En wat was het een feest afgelopen vrijdagavond. Er is de Milse Poeling in Mail met de Radio NL Drive-In Show. In Brabant, waar ook dit liedje uiteraard volop werd meegezongen. Hey, en we hebben meer voor je geregeld hier bij Radio NL. Want vanaf deze week maak je kans op een grote super deluxe flatscreen TV. Echt zo'n TV waarop je de neusharen van de voetballers kunt tellen straks tijdens het WK-voetbal in Amerika. Wil je die flatscreen TV winnen? Vanaf morgenmiddag bij Stefan in Gezeur met Leur maak je de kans op. En je kunt alvast even hebben. Het woordje voetbal, dat doe je automatisch al mee met de wedstrijd. En maak je dus kans op een gloednieuwe flatscreen TV. Dan mis je niks van het WK-voetbal.
1: In de ogen van mijn opa

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

Ik vind het eigenlijk wel grappig dat iedere generatie zijn eigen vervoersmiddel heeft. Hè? Vroeger was je echt een man of de vrouw als je zo'n Tomol-scooter of een Sita had. Tegenwoordig moet je natuurlijk zo'n fatbike hebben. Ja, en een paar jaar geleden was je helemaal hip als je op een Vespa zat. Hè? Zo'n prachtige Italiaanse scooter. En Dave Dekker die zong erover in zijn nieuwe liedje Vespa, zojuist bij Radio NL. Goedenavond, het is maandag. Ja, en ben je gewoon weer aan het werk? Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Misschien ben jij de straat inmiddels lekker oranje aan het opfluffen. Heb je de woonkamer al gezellig gemaakt? Of heb je misschien de hapjes nu al ingeslagen voor het WK voetbal? Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Ik ben benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Dus doe me even plezier. Open even de Radio NL app en stuur eventjes een foto of een spraakberichtje van jouw uitzicht momenteel. Of wat je op dit moment aan het doen bent. Vertel even wat voor werk je doet. Of welke hobby je op dit moment eraan uitvoert. Bent, ja, of dat je gewoon de was aan het strijken bent of whatever. Wat je ook op dit moment aan het doen bent, deel het eventjes via de Radio NL app. Zometeen hier namelijk het Rondje Nederland. En daarvoor ben ik heel erg benieuwd wat Radio NL Luisteren Nederland as we speak aan het doen is. Dus kom maar door, stuur eventjes een foto, spraakberichtje of een berichtje in de Radio NL app met jouw bezigheden op deze maandagavond. Zometeen hier Justin de Wild met Cheerio. En eerst echt eventjes zo'n momentje dat als je de boel eventjes kan laten, doe dan je ogen dicht, zet je radio hard en laat je meevoeren. Droom lekker weg. Er is Dana Winner.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Dan ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
4: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
5: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Nee, hè.
15: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, proef jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 8 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelderdoom, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het weer van weer online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Daal en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Goedenavond, 8 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Met de melding voor Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. Want daar kunnen momenteel nog stevige onweersbuien voorkomen. En één file gemeld op de A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. Door opruimwerkzaamheden 7 minuten file. Verwacht de eindtijd daar over een half uurtje. Onder flitsers gemeld in de Flitsmeister-app A1 Amsterdam-Apeldoorn bij 52.1. A2 Eindhoven-Maastricht 229.8. En de A16 Rotterdam-Breda bij 30.9. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ivo Pasveer!
8: Wat doe jij op dit moment? Stuur het even door via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer en zij hoort bij mij. In de avondshow van Radio NL voor de maandag. Het is 8 juni, werkweek weer begonnen. Zit je in de avonddienst? Ben je misschien druk bezig met chillen na een lange werkdag? Of doe je het heel anders op deze maandagavond? Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL-app. Fotootje, spraakberichtje, maakt niet zoveel uit als je mij meedoet met het Rondje Nederland. Zo stuurt Arjan Vogelaar uit Kuinderen. Nou, mooi strontrijden in de regen. Succes daar, Arjan. Sander uit Elslo, een Husqvarna omtoveren naar een WK-editie. Groetjes van Veenstra Tuintechniek in Oosterwolde. Groetjes terug, Sander. Jury uit Veenendaal, ik ben huiswerk aan het maken met dit hondenveer. Ik doe de opleiding bedrijfswagen en mobiele werktuigen niveau 3. Succes met huiswerk, Jury. Ziet er toch wel een beetje ingewikkeld uit als ik het zo zie op je foto. Zaken uit Burgum, lekker aan de afwas met Radio NL op de achtergrond. Justin uit Deventer, druk met buitenverlichting plaatsen. Hopen dat het droog blijft. Ik hoop met je mee, Justin. Maar het lijkt erop dat het toch overal gaat plensen vanavond. Ik zie Hanny uit Ochten binnenkomen. Die is lekker aan het chillen in het regenachtige Ochten. Aniek Slo uit Hogeveen. Momenteel bezig met opdrachten voor mijn opleiding verpleegkundige. Ik wil graag de groetjes doen aan Hans, Tineke, Ferdy, Mark en Lotte. Ze zitten in de crew bij de Mega Run. Kijk, dat is leuk. Hè? Succes met je huiswerk, Aniek. Nikki uit Fries. Lekker aan de hobby. Viswedstrijd. Helaas nog niks gevangen. Jan uit Kudelstaart. Die is druk bezig met klussen vanavond. Nicole uit Nijverdal zit met haar haakwerkje en een kopje koffie te luisteren naar Radio NL. Ilse uit Leiden, gezellig met de familie eten en op de achtergrond luisteren naar Radio NL. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk daar, Ilse en de fam. En Koen Krijn uit Avenhoorn, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Och man, je hebt een mooie avond, Koen, als ik het zo zie.
1: Ja hoor, lekker droog.
0: Vertel, wat ben je aan het doen?
1: En we zijn de commode aan het schilderen voor onze babytrucks.
0: Oh, wacht eens even. Er is een kleintje op komst.
1: Jazeker.
0: Och man, dat heeft zoveel voeten in de aarde, hè? Al die voorbereidingen.
1: Ja, klopt.
0: Maar jullie pakken het zelf aan, hè? Het is niet dat jullie naar de winkel rennen en een commode kopen. Jullie willen het allemaal zelf doen, met een bijzondere reden.
1: Nou ja, in ieder geval deze commode had mijn vader zelf nog in elkaar getimmerd. In ieder geval toen ik nog een baby was. Dus, en die is overleden. Dus ja, dan is het weer mooi om hem weer te kunnen hergebruiken.
0: Een nieuwe bestemming geven met mooie herinneringen.
1: Zeker.
0: Regie. Ontzettend veel succes, Koen. En fijne avond, hè.
1: Hey, hetzelfde.
0: Wat doe jij op dit moment? Laat het even weten in de Radio NL-app.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: wel met Wilbert Pigmans. En wat zou je zeggen?
1: Radio NL.
2: Mega Run.
0: Och, het is weer een van de allermooiste weken van het jaar. De Mega Run. Volgens mij uit mijn hoofd 500 barrels... die momenteel door Zuid-Europa aan het rijden zijn. Ja, en kijken of het barrel natuurlijk de hele week volhoudt. Hè. Het is niet voor niets een barrel run. Die auto's die mogen niks kosten. En de kans dat het kapot gaat, die is natuurlijk aanwezig. Nou, alles volg je deze hele week via Radio NL. En natuurlijk ook via de dagjournaals. Die vind je zometeen terug op het YouTube-kanaal van Radio NL. Dus volg ons daar alvast eventjes. En anders op Instagram of Facebook. Dan mis je niks van alle belevenissen van Lars in de Mega Run. En ook morgenochtend vanaf 6 uur komt de Sowieso Ochtendshow weer live vanuit Zuid-Europa. Want namens Radio NL rijdt Lars mee in de Mega Run. Dus mis niks en volg alles op de voet.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Costa. De overheerlijke koffie die ze daar hebben, de espressos. En wat dacht je natuurlijk van die heerlijke dessertjes, de gelato's, het ijsje. Nadien, och, niets gaat boven Frankrijk. Ja, behalve als je er buiten het hoofdseizoen naartoe reist. Ja, ik heb vorig jaar de grote fout begaan om na het seizoen richting Italië te reizen. Ik zat bij Rimini in de buurt. Super toeristisch daar. Alleen het probleem was dat het dus al na het seizoen was en werkelijk uitgestorven. Echt waar. Er was geen kip te bekennen daar op dat moment. En geloof me, als je dat moedersiel alleen samen met je partner in een enorm toeristenhotel zit, dan voelt dat toch een beetje eenzaam of zo. Maar goed, les geleerd. Volgende keer dat we naar Italië gaan, dan gaan we gewoon in het hoofdseizoen. Ja, wel gezellig toch, met zoveel andere Nederlanders om je heen. Italiani Jeffrey Leunenberg is deze week de Hollandse Nieuwe bij Radio NL. Pascal Redeker onderweg met badkamerkraan Henk Dissel ga je horen. En eerst, wie denk jij wel wie ik ben? Dit is Nederlands Leemon.

0: Ja, je kunt zeggen wat je wil. Hij heeft wel zelfspot. Ik ben toch gekke Henkie niet van gekke Henkie Dissel.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Het is maandagavond. Meezing maandag in het laatste rondje. Ja, wat gaan we doen? We zijn op zoek naar een echte meezinger vanavond. Heb je een suggestie voor zo'n ultieme meezinger? Drop hem dan nu in de Radio NL app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: Ja, een beetje belofte maakt schuld. Hè. Ze hadden gezegd never, nooit meer. Stiekem had half Nederland het ook gehoopt dat Gordon nooit meer op het podium zou gaan staan. Maar stiekem toch ook wel weer een heel leuk liedje. Blij dat ze weer terug zijn. Gordon en Replay en Me Love You.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Nee, grapje Gordon. Het is maandagavond. Amazing maandag in het laatste rondje. Iets voor negen. Bepaal jij uiteraard het liedje wat we gaan draaien als allerlaatste. Ik zie de kabouterdans van Kabouter Plop binnenkomen. Hendrie, dank voor het aanvragen. Koer uit Leiderdorp, een lekkere meezinger. René Schuurmans met Geniet van het Leven. Pieter, die vraagt om 1-2-trio Juffrouw Toos. Ik zie Belinda binnenkomen met Corrie Konings en John de Bever. Geloof jij echt in sprookjes? Maar we gaan vooraf voor de suggestie van Marieke uit Schiedam. Die vraagt een meezinger aan die je niet zo vaak weer op Radio NL hoort. En dat is gek, want deze die wordt door heel veel mensen meegezongen, denk ik. Boudewijn de Groot, vanavond als laatste rondje. Dit is het prachtige Avond.

zich ten goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd om 9 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt. Ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Je luistert naar
7: Radio NL.
6: En hier hoor je

0: Radio NL.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2+3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
13: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Is de muziek van

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
11: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de BUMA Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De BUMA Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma Salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

Radio in Ill.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de hit zo goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang... maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling... hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden... en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race, hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Dit is de muziek van...

want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feest.

zingde dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: schat.
1: Radio NL.
0: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus, ik ben...

0: Nee, van mij.
1: Oké.
2: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 2 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Is de muziek van Radio NL.